dan? Zet het morgen in de krant. Ik mis alle straten van Eindhoven, Groningen en Rotterdam. Waar te veel naar elkaar gekeken wordt. Ze schuilen tot de buien stop. Iedereen

0: 3 uur. Nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De politie heeft gisteravond 5 pro-Palestijnse activisten aangehouden die het spoor bij Den Haag Centraal blokkeerden. Ze hadden zich vastgeketend aan de rails en werden met slijptollen losgemaakt. In totaal waren er zo'n 25 demonstranten bij Den Haag Centraal. Ze eisten dat het kabinet in actie komt voor de activisten die per boot onderweg waren naar Gaza en die door Israël zijn opgepakt. Door de spoorblokkade lag het treinverkeer enige tijd stil. Eerder op de avond werden zo'n 70 pro-Palestijnse activisten aangehouden bij het gebouw van de Tweede Kamer. Een schikking die president Trump heeft getroffen met de Belastingdienst leidt in de VS tot woedende reacties, vooral van democraten. Die spreken van openlijke corruptie. Trump had een zaak aangespannen omdat zijn belastingaangifte waren uitgelekt. In de schikking is nu afgesproken dat er een fonds van bijna 1,8 miljard dollar komt voor mensen die claimen dat ze in het verleden ten onrechte zijn onderzocht. Mogelijk komen ook kapitoolbestormers daarvoor in aanmerking. Democraten zijn ook woedend over de afspraak dat de Belastingdienst geen onderzoeken zal doen naar oude aangiften van Trump, zijn familie of hun bedrijven. Het kabinet gaat het milieuonderzoek voor nieuwe regels op Schiphol deels opnieuw bekijken. Dat zei minister Karremans in de Tweede Kamer. Om welke onderdelen het gaat is nog niet duidelijk. Karremans werkt aan nieuwe regels voor de luchthaven. Die moeten onder meer de geluidshinder voor omwonenden verminderen. Maar een onafhankelijke commissie concludeerde vorige week nog dat de maatregelen onvoldoende effect zullen hebben. Het weer. In het binnenland nog buien. Minima tussen 11 en 13 graden. De dag begint wisselvallig met stevige buien. Vanuit het westen wordt het steeds vaker droog en zonnig. Bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.

0: uur. Nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het aantal burgerslachtoffers in Oekraïne is in 10 maanden niet zo hoog geweest als afgelopen maand. Er vielen in april 238 doden door Russische aanvallen, blijkt uit een berekening van de Verenigde Naties. Dat is het hoogste aantal sinds juli vorig jaar, toen er 312 burgerdoden vielen. Het aantal slachtoffers loopt al maanden op, vooral door aanvallen met raketten en lange afstand drones. De meeste doden vallen ver van de frontlinie. Ook deze maand zijn er massale raket- en drone-aanvallen van Rusland. Maar Oekraïne doet ook steeds meer luchtaanvallen op doelen in Rusland. In Amsterdam krijgen mensen met een laag inkomen een gratis noodpakket van de gemeente. In totaal worden er 2000 van uitgedeeld. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten zei eind vorig jaar dat gemeenten moeten wachten op landelijk beleid. Maar dat duurt Amsterdam te lang. In de pakketten zitten onder meer een noodradio, een EHBO-setje en een fluitje. In Oostenrijk worden 2 mensen ervan verdacht dat ze als sluipschutter actief zijn geweest in de Bosnische burgeroorlog. Ze zouden flinke bedragen hebben betaald om burgers neer te schieten tijdens het beleg van Sarajevo. Dat duurde van 1992 tot 1996. De ene verdachte is een Oostenrijkse man. Van de andere is geen identiteit bekendgemaakt. Ze zouden hebben deelgenomen aan zogenoemde sniper-safaris, waarbij toeristen vanaf Bosnisch-Servische stellingen konden schieten op burgers in Sarajevo. In Italië loopt sinds eind vorig jaar ook al een onderzoek. Arsenal is zonder zelf te spelen landskampioen van Engeland geworden. De koploper kan niet meer worden ingehaald door concurrent Manchester City, die punten liet liggen bij Bournemouth. Het werd daar 1-1. Het is de eerste landstitel voor Arsenal in 22 jaar. Het weer, in het binnenland buien, minima tussen 11 en 13 graden. De dag begint wisselvallig met stevige buien. Vanuit het westen wordt het steeds vaker droog en zonnig bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop

0: 5 uur. Nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het aantal burgerslachtoffers in Oekraïne is in 10 maanden niet zo hoog geweest als vorige maand. Er vielen in april 238 doden door Russische aanvallen, blijkt uit een berekening van de Verenigde Naties. Dat is het hoogste aantal sinds juli vorig jaar. De meeste doden vallen ver van de frontlinie door aanvallen met raketten en lange afstand drones. Een schikking die president Trump heeft getroffen met de Belastingdienst leidt in de VS tot woedende reacties, vooral van democraten. Die spreken van openlijke corruptie, omdat Trump heeft afgesproken dat de fiscus geen onderzoek zal doen naar oude aangifte. Ook komt er een vergoeding voor mensen die claimen dat ze in het verleden ten onrechte zijn onderzocht, mogelijk ook kapitoolbestormers. De politie heeft gisteravond 5 pro-Palestijnse activisten aangehouden die het spoor bij Den Haag Centraal blokkeerden. Ze eisten dat het kabinet in actie komt voor de activisten die per boot onderweg waren naar Gaza en die door Israël zijn opgepakt. Door de spoorblokkade lag het treinverkeer enige tijd stil. De Noord-Hollandse gemeente Schagen heeft een noodverordening ingesteld omdat bij een grote brand gisteren asbest is vrijgekomen. Niemand mag het gebied betreden. De brand brak gisterochtend uit in een autobedrijf. Meerdere panden gingen in vlammen op. Er kwam veel rook vrij en al snel werd duidelijk dat er in de omgeving asbestdeeltjes neerkwamen. Meerdere keren werd er een NL-alert verstuurd. De noodverordening in Schagen geldt voor een deel van het bedrijventerrein bij het getroffen autobedrijf. Het weer. Het wordt een wisselvallige dag met geregeld zon, maar vooral in het binnenland ook stevige buien, mogelijk met hagel en onweer. 'S Middags wordt het vanuit het westen droog en zonnig en het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.

0: Zes uur. Nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie gaat dit jaar het aantal plekken waar mobiele flitspalen kunnen staan meer dan verdubbelen, tot 1450. Er komen onder meer plekken bij langs 30 kilometer wegen waar nu nog maar weinig wordt gecontroleerd. Er komen niet alleen meer mogelijke plekken, maar ook meer mobiele flitspalen die bovendien vaker van plek zullen wisselen. Het aantal burgerslachtoffers in Oekraïne is de afgelopen maanden fors opgelopen. In april vielen door Russische aanvallen 238 doden, blijkt uit een berekening van de Verenigde Naties. Dat is het hoogste aantal in 10 maanden tijd. De meeste doden vielen ver van de frontlinie door aanvallen met raketten en lange afstand drones. De Noord-Hollandse gemeente Schagen heeft een noodverordening ingesteld omdat bij een grote brand gisteren asbest is vrijgekomen. Niemand mag het gebied betreden. De brand brak gisterochtend uit bij een autobedrijf op een bedrijventerrein. Vanwege de rook en het asbest werden meerdere NL-alerts verstuurd. In Oostenrijk worden twee mensen ervan verdacht dat ze voor hun plezier mensen hebben neergeschoten tijdens de Bosnische burgeroorlog. Ze zouden flinke bedragen hebben betaald voor zogenoemde sniper-safaris, waarbij ze als toerist vanaf Bosnisch-Servische stellingen konden schieten op burgers in Sarajevo. In Italië loopt sinds eind vorig jaar ook al een onderzoek. Arsenal is zonder zelf te spelen landskampioen van Engeland geworden. De koploper kan niet meer worden ingehaald door concurrent Manchester City, die punten liet liggen bij Bournemouth. Het werd daar 1-1. Het is de eerste landstitel voor Arsenal in 22 jaar. Het weer? Het wordt een wisselvallige dag met geregeld zon, maar vooral in het binnenland ook stevige buien, mogelijk met hagel en onweer. Vanmiddag wordt het vanuit het westen vaker droog en zonnig en het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: 7 uur. Nieuws.
1: Dooral Megens met het NOS-journaal. De directie van vruchtbaarheidskliniek Medisch Centrum Kinderwens in Leiderdorp wist in 2018 al van massadonoren, maar hield dit stil. De speciale commissie van medici en ethici deed toen een dringende oproep om openheid van zaken te geven, maar die werd door de kliniek genegeerd, meldt Nieuwsuur. Pas vorig jaar heeft het centrum alle betrokkenen geïnformeerd, omdat dat moest van het ministerie van VWS. Vorig jaar bleek dat de kliniek in de afgelopen 20 jaar 36 massadonoren creëerde. Dat zijn donoren met meer dan 25 kinderen. De politie heeft gisteravond 5 pro-Palestijnse activisten aangehouden die het spoor bij Den Haag Centraal blokkeerden. De activisten eisten dat het kabinet in actie komt voor de activisten die per boot onderweg waren naar Gaza en die door Israël zijn opgepakt. Het aantal burgerslachtoffers in Oekraïne is de afgelopen maanden fors opgelopen. Volgens de VN vielen in april 238 burgerdoden door Russische aanvallen. Dat is het hoogste aantal in 10 maanden tijd. De meeste doden vallen ver van de frontlinie door aanvallen met raketten en lange afstandsdrones. Arsenal is zonder zelf te spelen landskampioen van Engeland geworden. De koploper kan niet meer worden ingehaald door concurrent Manchester City, die punten liet liggen bij Bournemouth. Het werd daar 1-1. Het is de eerste landstitel voor Arsenal in 22 jaar en dat betekent een extra ontlading bij de fans. Sommigen waren nog niet geboren toen de club uit Noord-Londen voor het laatst kampioen werd.
2: Ik heb de league gewonnen sinds ik was geboren. Ik ben ecstatic, I'm excited. I can't believe it. This ain't real. This is not real to me. This ain't real. I've been waiting this my whole life. I can't believe it's true. I can't believe it. We won the league!
1: De weersverwachting wisselvallig met geregeld zon, maar vooral in het binnenland ook stevige buien, mogelijk met hagel en onweer. Vanmiddag wat vaker droog en zonnig, dan wordt het 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

Elke zondag tussen 4 en 5 is het All in the Family bij Flow Radio. Want dan is het tijd voor Tweestemmig met Marleen en Paul. Zowel vader als dochter delen hun gezamenlijke passie voor muziek, die veelal als de spreekwoordelijke twee handen op één buik luistert. Elke week een bijzonder plekje voor een mooi duet, een plaat van eigen bodem en een prachtige cover. Vergeet het niet en stem af op Tweestemmig. Elke zondag tussen 4 en 5 op Flow Radio.

0: creatief, persoonlijk en effectief. SMB-reclame uit Hilvarenbeek. Met meer dan 15 jaar ervaring een all-in partner voor iedere ondernemer, vereniging en particulier. Ontwerp, belettering en bedrukking. Je hoeft er niet verder naar te zoeken. Kijk maar eens op smbreclame.nl.
1: 8 uur. Nieuws.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. De directie van Vruchtbaarheidskliniek Medisch Centrum Kinderwens in Leiderdorp wist in 2018 al van massadonoren, maar hield dit stil. De speciale commissie riep toen op tot openheid van zaken, maar die oproep werd genegeerd, meldt Nieuwsuur.
3: Het ironische is, het cynische, is dat in de commissie die dit advies opstelde, zaten twee mensen van deze kliniek. Dus ja, je begrijpt langzamerhand niet meer hoe het kan dat ze zichzelf adviseerden om openheid van zaken te geven en het niet deden.
2: Betrokkenen zijn pas vorig jaar geïnformeerd. In Brussel is vannacht een compromis bereikt om verhoging van de Amerikaanse importheffingen te voorkomen. President Trump had daarmee gedreigd als de EU niet voor 4 juli de afspraken die vorig jaar zijn gemaakt zou nakomen. Het Europees Parlement wilde extra garanties, onder meer sancties als de VS zich niet aan de overeenkomsten houdt of weer zou dreigen met het innemen van Groenland. Maar sommige lidstaten en de commissie vreesden dat dit de afspraken in gevaar zou kunnen brengen. Afgesproken is nu dat de EU maatregelen kan nemen, maar een speciale Groenland-clausule komt er niet. De Russische president Poetin en de Chinese president Xi hopen vandaag nieuwe handelsakkoorden te sluiten. De twee praten in Peking onder meer over energie en onderlinge betrekkingen. Rusland heeft het zwaar door westerse sancties, legt correspondent Gabi Verberg uit.
4: Wat voor Rusland voor verlichting zou kunnen zorgen is als ze een overeenkomst bereiken met China op de Siberië 2 pijplijn. En daar praten de landen al heel lang over. Het is een lijn die in aanbouw is en die loopt van Rusland door Mongolië naar China. En door die pijplijn kan Rusland gas pompen.
2: China is de grootste afnemer van olie en gas uit Rusland. De Noord-Hollandse gemeente Schagen heeft een deel van een bedrijventerrein tot verboden gebied verklaard, omdat bij een grote brand asbest is vrijgekomen. Die brand brak gisterochtend uit in een autobedrijf. Meerdere panden gingen in vlammen op. Het weer, het wordt een wisselvallige dag. Geregeld zon, maar vooral in het binnenland ook stevige buien. Mogelijk met hagel en onweer. Vanmiddag vanuit het westen vaker droog en zonnig. Wordt het 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: DecoK van der Wouw brengt je woning tot leven. Raamdecoratie, gordijnen, horren, een nieuw behangetje. Je huis van boven tot onder, van binnen en buiten. Voorzien van kleur- en verfadvies. Of op zoek naar vloerbedekking, PVC, laminaat of een mooi vloerkleed. Wij brengen warmte en sfeer in uw woning. Natuurlijk kunnen onze vakmannen het werk uit handen nemen, zodat jij alleen maar hoeft te genieten. DecoK van der Wouw. Voor inspiratie, advies en styling. Je vindt ons in de Hilverstraat 103 Hilvarenbeek en de Molenstraat 41A in Goorle.
1: Adverteren? Radioreclame werkt. Check flowradio.nl. Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.

0: heerlijk Brabants worstenbrood. Elke dag weer vers gemaakt bij Pulskes Worstenbrood in Hilvarenbeek. Ambachtelijk en voor een verrassend vaste lage prijs. Kijk voor assortiment en mogelijkheden ook op onze website pulskens.nl. Vers Brabants worstenbrood bij Pulskes in de winkel. Elke dag open van 8 tot 4, zaterdags van 8 tot 2. Zondag en maandag gesloten. Kijk op pulskens.nl.
1: 9 uur. Nieuws.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. In Brussel is een compromis bereikt over het handelsakkoord met de VS. Trump had gedreigd met hogere importheffingen als afspraken niet snel zouden worden nagekomen. Het Europarlement wilde extra garanties, onder meer als Trump weer zou dreigen met het innemen van Groenland. Afgesproken is nu dat er extra maatregelen mogelijk zijn, maar er komt geen Groenland-clausule. Het aantal burgerslachtoffers in Oekraïne is de afgelopen maanden fors opgelopen. Vorige maand vielen volgens de VN 238 burgerdoden door Russische aanvallen. Dat is het hoogste aantal in 10 maanden tijd. Correspondent Christian Pauwe over die stijging.
3: Dat komt voor een groot deel door die gigantische luchtaanvallen die Rusland uitvoert. Met drones en raketten op steden ver van het front. Vorige week nog 1500 drones, tientallen raketten in 24 uur op steden door heel het land. En ja, vooral die raketten zijn moeilijk om uit de lucht te schieten voor Kiev, omdat Oekraïne niet genoeg munitie en luchtafweer daarvoor heeft.
2: Ook deze maand zijn er veel drone- en rakettenaanvallen. Organisaties eisen dat Meta stopt met het verwijderen van LHBTI-accounts op Instagram. Onder meer actiegroep Bits of Freedom en de LHBTI-belangenorganisatie COC Nederland hebben een sommatiebrief gestuurd aan Meta. De afgelopen maanden werden meer dan 70 accounts met posts over queer-thema's en abortus geblokkeerd of verwijderd. Volgens de organisaties is dat censuur en in strijd met de Europese grondwet. De advocaten van de organisaties geven Meta 2 weken om te reageren, anders stappen ze naar de rechter. De eerste 2 BOA's van de NS dragen vandaag tijdens hun dienst een wapenstok. In totaal krijgen 75 NS-veiligheidsmedewerkers een wapenstok. En dat is nodig, zegt NS.
4: Wat wij de afgelopen jaren zien, is dat agressie en geweld tegen onze BOA's aan het stijgen is. De maatschappij verandert en dat zien we ook terug in het station en in de trein. En wij vinden als bedrijf dat we alle middelen moeten onderzoeken die mogelijk kunnen bijdragen aan de veiligheid van onze collega's.
2: Het gaat om een proef van een jaar. Het weer, zon, wolken en buien wisselen elkaar af. Later wordt het vanuit het westen vaker droog en zonnig. Het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: 10 uur. Nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Ter Apel wordt niet langer iedere asielzoeker die zich aanmeldt ook opgevangen. Het COA laat alleen nog maar de meest kwetsbare mensen toe. Dat is besloten omdat de locatie al een tijdje veel te vol zit en het COA niet meer kan instaan voor de leefbaarheid en veiligheid van bewoners en medewerkers. Op dit moment zitten er ruim 2300 asielzoekers in de opvang van Ter Apel. Dat zijn er te veel en dat komt doordat er op andere locaties te weinig opvangplekken zijn om bewoners uit Ter Apel onder te brengen. Organisaties eisen dat Meta stopt met het verwijderen van LHBTI-accounts op Instagram. Onder meer actiegroep Bits of Freedom en de LHBTI-belangenorganisatie COC Nederland hebben een sommatiebrief gestuurd aan Meta. De afgelopen maanden werden meer dan 70 accounts met posts over queer-thema's en abortus geblokkeerd of verwijderd. Volgens de organisaties is dat censuur en in strijd met de Europese grondwet. De advocaten van de organisaties geven Meta 2 weken om op de brief te reageren, anders stappen ze naar de rechter. In Brussel is een compromis bereikt over het handelsakkoord met de VS. Trump had gedreigd met hogere importheffingen als afspraken niet snel zouden worden nagekomen. Het Europarlement wilde extra garanties, onder meer als Trump weer zou dreigen met het innemen van Groenland. Afgesproken is nu dat extra maatregelen mogelijk zijn, maar er komt geen Groenland-clausule. Vanaf vandaag hebben sommige veiligheidsmedewerkers van de NS een wapenstok bij zich. Het is een proef rond 4 grote stations die een jaar duurt. De BOA's werken in duo's en mogen ook mensen arresteren. De NS hoopt dat hierdoor het aantal incidenten in en rond de trein afneemt. Het weer, zon, wolken en buien wisselen elkaar af. De meeste regen valt in de ochtend en het begin van de middag. Daarna wordt het vanuit het westen vaker droog en zonnig. Het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Stap op een fiets van Henk Baars Bikesport Hilvarenbeek. Uw nieuwe elektrische fiets, direct leverbaar uit onze grote voorraad. Bij
1: Henk Baars Bikesport.
0: Vakantiefietsen, heel veel elektrische fietsen, driewielers, racefietsen en mountainbikes. Perfect op maat afgesteld. Dus ook geen zadelpijn. Of lease uw fiets voor een klein bedrag per maand. Bij
1: Henk Baars Bikesport.
2: Henk Baars Bikesport in Hilvarenbeek.
0: Kijk voor speciale acties op onze website.
1: Henk Baars Bikesport.
0: Stap op een fiets van Henk Baars Bikesport Hilvarenbeek. Kijk voor speciale acties op onze website.
1: Henkbaars.nl.
3: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: Weekblad de Hilverbode. Dat is elke week van het jaar. Een stuk leeswaardigheid bij u in de bus. Bij u op de deurmat.
1: Papa, de Hilverbode.
0: Met elke donderdag het nieuws uit uw omgeving. De aanbiedingen van winkels bij u om de hoek. En al het belangrijke dat de gemeente Hilvarenbeek u wilt laten weten. Weekblad de Hilverbode. U wilt hem niet missen, omdat u hem niet mag missen.
2: Abrahams bouwmaterialen voor particulier en aannemer. Opstand dakplaten in ANB-kwaliteit rechtstreeks vanuit de fabriek. Een grote voorraad vurenhout en plaatmateriaal, deskundig advies en zeer scherpe prijzen. Een uitgebreid assortiment van kelders dakbedekkingsmaterialen en daktoeboren. Diverse merken vol kernplaatmaterialen zoals Plastica en HPL. In diverse kleuren met gratis zaakservice. En tot slot een uitgebreid assortiment aan bevestigingsmaterialen en gereedschappen. Kijk voor de meest actuele prijzen op www.abrahamsbouwmaterialen.nl.
3: 11 uur. Nieuws.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het ministerie van Justitie doet nog steeds te weinig om rechtszaken sneller af te handelen. Dat concludeert de Algemene Rekenkamer. Slachtoffers en verdachten moeten te lang wachten. Dat leidt tot onzekerheid en stress. Bij jeugd- en zedenzaken is sinds 2019 geen enkele keer de norm gehaald. En het verbeterplan dat het ministerie heeft gemaakt voldoet niet. De Rekenkamer vindt ook dat het OM niet genoeg communiceert met slachtoffers van misdrijven. Elk jaar controleert de Algemene Rekenkamer of ministeries doen wat ze hebben afgesproken. Maar ook met die kritiek doen ze te weinig, vindt de Rekenkamer. De omstreden porno-site Motherless is weer online. De site draait opnieuw bij een Nederlands hostingbedrijf. Motherless werd bijna 2 weken geleden door het OM uit de lucht gehaald, omdat er video's op stonden van vrouwen die worden misbruikt. De beheerder zegt dat de omstreden inhoud is verwijderd. Ook zou er nu een meldsysteem zijn om illegale content sneller te verwijderen. Omdat het opvangcentrum in Ter Apel al lang te vol zit, gaat het COA aan de poort selecteren. Niet iedere asielzoeker die zich aanmeldt wordt meer opgevangen. Alleen nog kwetsbare mensen worden toegelaten. Dat is nodig, zegt het COA, omdat de organisatie niet meer kan instaan voor de veiligheid van bewoners in Ter Apel. De Tsjechische voetbalcoach Petr Vlachovský is door de UEFA levenslang geschorst, omdat hij stiekem speelsters filmde in de kleedkamer. Vlachovský was trainer van FC Slovatsko. Volgens Tsjechische media werd hij vorig jaar veroordeeld tot 1 jaar cel en een schorsing van 5 maanden vanwege het stiekem filmen. Vlachovský was ook trainer van de nationale Tsjechische vrouwenploeg onder 19. Het weer, 's ochtends en aan het begin van de middag nog buien. Daarna wordt het vanuit het westen vaker droog en zonnig. Het wordt 16 tot 18 graden. Morgen blijft het droog met meer zon. En de temperatuur stijgt naar een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
5: Decoké van der Wouw brengt je woning tot leven. Raamdecoratie, gordijnen, horren, een nieuw behangetje. Je huis van boven tot onder, van binnen en buiten. Voorzien van kleur- en verfadvies. Of op zoek naar vloerbedekking, PVC, laminaat of een mooi vloerkleed. Wij brengen warmte en sfeer in uw woning. Natuurlijk kunnen onze vakmannen het werk uit handen nemen, zodat jij alleen maar hoeft te genieten. Decoké van der Wouw. Voor inspiratie, advies en styling. Je vindt ons in de Hilverstraat 103 Hilvarenbeek en de Molenstraat 41A in Goorle.
6: Piet, de website doet het weer eens niet.
7: Yep, herkenbaar. Een verouderde website kost je omzet. Punt. Tijd voor een upgrade? Bij Too Many Dots bouwen, onderhouden en optimaliseren we WordPress-websites. Wij zorgen dat de techniek voor je werkt, zodat jij je handen vrij hebt om te groeien. Ga naar toomanydots.nl.
6: Ah, fijn. Hij doet het weer.
8: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

jij halverwege jouw drukke week wel een oppepper gebruiken? Met Ingrid en Kees, Amy of Bjorn kom jij de rest van de week wel door. Luister elke woensdag naar Door de Week voor jouw break in de week. Jouw break in de week. Met lekkere muziek, nieuwsfeitjes, leuke interviews en ga helemaal uit je dak met de Gooi je haar los plaat. Mis het niet, Door de Week. Elke woensdagavond van 7 tot 9 hier bij Vloradio.

0: adverteren? Radioreclame werkt. Check flowradio.nl. 12 uur. Nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Algemene Rekenkamer is zeer kritisch op het kabinet op de jaarlijkse verantwoordingsdag, waarop bekend wordt gemaakt waar ministeries grote steken laten vallen. Zo omzeilt het ministerie van Defensie vaak aanbestedingsprocedures, terwijl Defensie miljarden uitgeeft aan nieuwe wapensystemen. Rechtszaken duren al jaren te lang en arbeidsongeschikten moeten nog altijd veel te lang wachten op hun medische beoordeling. De Rekenkamer vindt ook dat de ministeries de afgelopen jaren te weinig hebben gedaan met de kritiek die ze kregen op verantwoordingsdag. Een proef waardoor in 2029 tussen Goes en Vlissingen 3 of 4 maanden geen treinen rijden, mag van de rechter doorgaan. Op dat spoortraject wordt dan een nieuw beveiligingssysteem getest. De stichting Scholierenvervoer Zeeland had de rechter gevraagd die proef te verbieden, omdat de provincie er disproportioneel hard door zou worden getroffen. De SSZ pleitte voor een test op een andere plaats in het land. Maar volgens de rechter heeft de toenmalige staatssecretaris 2 jaar geleden in redelijkheid besloten om voor Zeeland te kiezen. Omdat het opvangcentrum in Ter Apel al lang te vol zit, gaat het COA aan de poort selecteren. Niet iedere asielzoeker die zich aanmeldt wordt meer opgevangen. Alleen nog kwetsbare mensen worden toegelaten. Dat is nodig, zegt het COA, omdat de organisatie niet meer kan instaan voor de veiligheid van bewoners in Ter Apel. Een pornosite die onlangs door het OM uit de lucht werd gehaald, staat weer online. Er kwamen 1000 meldingen over de site vanwege video's van vrouwen die werden misbruikt. Volgens de beheerder zijn die video's verwijderd en is er nu een beter meldsysteem voor illegale content. Het weer. Op meerdere plekken kan aan het begin van de middag nog een bui vallen. Daarna wordt het vanuit het westen vaker droog en zonnig. Het wordt 16 tot 18 graden. Morgen is het zonnig en droog bij een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.

0: 1 uur. Nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Relschoppers die worden opgepakt bij lokale asielprotesten zijn 4 van de 10 keer mensen van buiten die gemeente. Dat blijkt uit een analyse van politiecijfers door de NOS. Sommige demonstranten reisden zelfs meer dan 100 kilometer voor een AZC-protest. Soms na een oproep van landelijke organisaties of politici en soms op eigen houtje. Vorige week werd bekend dat de AIVD onderzoek doet naar de georganiseerdheid van deze protesten. De extreemrechtse organisatie Defend Netherlands zegt openlijk dat ongeregeldheden ertoe leiden dat gemeenten hun beleid aanpassen. Minister Van der Brink van Asiel en Migratie vindt het teleurstellend dat gemeenten te weinig noodopvang regelen om aanmeldcentrum Ter Apel te ontlasten. Hij reageert daarmee op het besluit van het COA om alleen nog kwetsbare asielzoekers op te vangen, omdat het al lange tijd te druk is. 2 maanden geleden deed Van der Brink nog een oproep aan de gemeente, maar dat leverde te weinig plekken op, zegt hij. De minister weet nog niet waar de mensen die nu worden geweigerd bij het aanmeldcentrum moeten overnachten. De Nederlandse opvarenden van de flotilla worden door het Israëlische leger naar de haven van Ashdod gebracht. De vloot wilde hulpgoederen naar Gaza brengen, maar ze werden in internationale wateren geënterd door de Israëlische marine, waarna opvarenden werden meegenomen. Dat is in strijd met het internationaal recht. In Zeeland mag in 2029 op het spoor een nieuw beveiligingssysteem worden getest, waardoor er enkele maanden geen treinen zullen rijden tussen Goes en Vlissingen. Zeeuwse scholen hadden de rechter gevraagd die proef te verbieden, maar de keuze voor Zeeland is volgens de rechter in redelijkheid genomen. Het weer, buien trekken naar het oosten weg en vanuit het westen breekt de zon vaker door. Het wordt 16 tot 18 graden. Morgen blijft het droog met vaker zon. De temperatuur stijgt dan naar een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.

0: Stap op een fiets van Henk Baars Bikesport Hilvarenbeek. Uw nieuwe elektrische fiets, direct leverbaar uit onze grote voorraad. Bij
1: Henk Baars Bikesport.
0: Vakantiefietsen, heel veel elektrische fietsen, driewielers, racefietsen en mountainbikes. Perfect op maat afgesteld. Dus ook geen zadelpijn. Of lease uw fiets voor een klein bedrag per maand. Bij
1: Henk Baars Bikesport.
2: Henk Baars Bikesport in Hilvarenbeek.
0: Kijk voor speciale acties op onze website.
1: Henkbaars.nl.
3: Creatief, persoonlijk en effectief. SMB-reclame uit Hilvarenbeek. Met meer dan 15 jaar ervaring een all-in partner voor iedere ondernemer, vereniging en particulier. Ontwerp, belettering en bedrukking. Je hoeft er niet verder naar te zoeken. Kijk maar eens op smbreclame.nl.
0: Stap op een fiets van Henk Baars Bikesport Hilvarenbeek. Kijk voor speciale acties op onze website.
1: Henkbaars.nl.
4: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

Elke zondag tussen 4 en 5 is het All in the Family bij Flow Radio. Want dan is het tijd voor Tweestemmig met Marleen en Paul. Zowel vader als dochter delen hun gezamenlijke passie voor muziek, die veelal als de spreekwoordelijke twee handen op één buik luistert. Elke week een bijzonder plekje voor een mooi duet, een plaat van eigen bodem en een prachtige cover. Vergeet het niet en stem af op Tweestemmig. Elke zondag tussen 4 en 5 op Flow Radio.

0: 2 uur. Nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie zegt dat het risico op wereldwijde verspreiding van het ebola-virus klein is. Wel waarschuwt de WHO voor een snelle verspreiding in de regio van de Democratische Republiek Congo en Oeganda, waar het virus nu rondgaat. De ebola-uitbraak werd afgelopen weekend tot internationale noodsituatie uitgeroepen. Er zijn vermoedelijk meer dan 130 mensen aan het virus overleden en bij honderden wordt een ebola-besmetting vermoed. De WHO denkt dat de aantallen verder zullen oplopen. Congo verwacht binnenkort leveringen van een nieuw vaccin tegen deze ebola-variant. Relschoppers die worden opgepakt bij lokale asielprotesten zijn 4 van de 10 keer mensen van buiten die gemeente. Dat blijkt uit een analyse van politiecijfers door de NOS. Sommige demonstranten reisden zelfs meer dan 100 kilometer voor een AZC-protest. Soms na een oproep van landelijke organisaties of politici en soms op eigen houtje. De AIVD doet onderzoek naar de georganiseerdheid van deze protesten. De extreemrechtse organisatie Defend Netherlands zegt openlijk dat gemeenten hun beleid aanpassen door ongeregeldheden. Minister Van der Brink van Asiel en Migratie vindt het teleurstellend dat gemeenten te weinig noodopvang regelen om Ter Apel te ontlasten. Hij reageert daarmee op het besluit van het COA om alleen nog maar kwetsbare asielzoekers op te vangen. Van der Brink weet nog niet waar de mensen die nu worden geweigerd moeten overnachten. De Nederlandse opvarenden van de flotilla worden door het Israëlische leger naar de haven van Ashdod gebracht. De vloot wilde hulpgoederen naar Gaza brengen, waar ze werden in internationale wateren geënterd door de Israëlische marine, waarna opvarenden werden meegenomen. Dat is in strijd met het internationaal recht. Het weer, buien trekken naar het oosten weg en vanuit het westen breekt de zon vaker door. Het wordt 16 tot 18 graden. Morgen blijft het droog met meer zon en de temperatuur stijgt dan naar een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
2: Brabants worstenbrood. Elke dag weer vers gemaakt bij Pulskes worstenbrood in Hilvarenbeek. Ambachtelijk en voor een verrassend vaste lage prijs. Kijk voor assortiment en mogelijkheden ook op onze website pulskens.nl.
3: Weekblad De Hilverbode. Dat is elke week van het jaar. Een stuk leeswaardigheid bij u in de bus. Bij u op de deurmat.
4: Papa, De Hilverbode.
3: Met elke donderdag het nieuws uit uw omgeving. De aanbiedingen van winkels bij u om de hoek. En al het belangrijke dat de gemeente Hilvarenbeek u wilt laten weten. Weekblad De Hilverbode. U wilt hem niet missen, omdat u hem niet mag missen.
2: Vers Brabants worstenbrood bij Pulskes in de winkel. Elke dag open van 8 tot 4. Zaterdags van 8 tot 2. Zondag en maandag gesloten. Kijk op pulskens.nl.
5: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlogradio. Met nu non-stop.

0: Drie uur. Nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De burgemeester van Westerwolde noemt de situatie in Ter Apel buitengewoon frustrerend. Hij vindt het triest dat de rest van Nederland zo bang en onzeker is om asielopvang te regelen. Vanochtend maakte het COA bekend dat het aanmeldcentrum alleen nog kwetsbare asielzoekers toelaat. De rest wordt de toegang geweigerd. Minister Van der Brink van Asiel en Migratie weet nog niet waar die mensen moeten overnachten. 4 jaar geleden sliepen honderden mensen per nacht op het gras buiten bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, omdat er binnen geen plek meer was. De Italiaanse premier Meloni wil excuses van Israël vanwege het enteren van de flotilla-vloot op internationale wateren. De Israëlische ambassadeur is op het matje geroepen. De honderden opvarenden, onder meer uit Italië en Nederland, wilden hulpgoederen naar Gaza brengen. Israël heeft de opvarenden meegenomen naar de havenstad Ashdod. 3 concerten van de Franse zanger Patrick Bruel in Canada zijn afgelast, omdat hij wordt beschuldigd van verkrachting en aanranding. 8 vrouwen beschuldigen hem van seksueel wangedrag en er lopen 4 rechtszaken tegen hem. 1 vrouw zegt dat hij haar in de jaren 90 heeft gedrogeerd en vervolgens heeft verkracht. Zij was toen 16 jaar oud. De 67-jarige Bruel ontkent alle beschuldigingen. In totaal legden 19 vrouwen een verklaring over wangedrag van de zanger af. De advocaat van een van de slachtoffers zegt dat er meer aanklachten volgen. 40% van de relschoppers bij asielprotesten komen van buiten die gemeente. Dat blijkt uit een analyse van politiecijfers door de NOS. Soms reisden demonstranten meer dan 100 kilometer voor een AZC-protest. Een aantal deed dat na een oproep van landelijke organisaties of politici, anderen uit eigen beweging. Het weer, buien trekken naar het oosten weg en vanuit het westen breekt de zon vaker door. Het wordt 16 tot 18 graden. Morgen is het droog met meer zon en de temperatuur stijgt naar een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
2: DecoK van der Wouw brengt je woning tot leven. Raamdecoratie, gordijnen, horren, een nieuw behangetje. Je huis van boven tot onder, van binnen en buiten. Voorzien van kleur- en verfadvies. Of op zoek naar vloerbedekking, PVC, laminaat of een mooi vloerkleed. Wij brengen warmte en sfeer in uw woning. Natuurlijk kunnen onze vakmannen het werk uit handen nemen, zodat jij alleen maar hoeft te genieten. DecoK van der Wouw. Voor inspiratie, advies en styling. Je vindt ons in de Hilverstraat 103 Hilvarenbeek en de Molenstraat 41A in Goorle.
3: Piet, de website doet het weer eens niet.
4: Yep, herkenbaar. Een verouderde website kost je omzet. Punt. Tijd voor een upgrade? Bij Too Many Dots bouwen, onderhouden en optimaliseren we WordPress websites. Wij zorgen dat de techniek voor je werkt, zodat jij je handen vrij hebt om te groeien. Ga naar toomanydots.nl.
3: Ah, fijn. Hij doet het weer.
5: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

Kun jij halverwege jouw drukke week wel een oppepper gebruiken? Met Ingrid en Kees, Amy of Bjorn kom jij de rest van de week wel door. Luister elke woensdag naar Door de Week voor jouw break in de week. Jouw break in de week. Met lekkere muziek, nieuwsfeitjes, leuke interviews en ga helemaal uit je dak met de Gooi Je Haar Los plaat. Mis het niet, Door de Week. Elke woensdagavond van 7 tot 9 hier bij Vloradio.

0: Abrahams bouwmaterialen voor particulier en aannemer. Opstand dakplaten in A&B kwaliteit rechtstreeks vanuit de fabriek. Een grote voorraad vurenhout en plaatmateriaal, deskundig advies en zeer scherpe prijzen. Een uitgebreid assortiment van Kelders dakbedekkingsmaterialen en daktoeboren. Diverse merken vol kernplaatmaterialen zoals Plastica en HPL. In diverse kleuren met gratis zaakservice. En tot slot een uitgebreid assortiment aan bevestigingsmaterialen en gereedschappen. Kijk voor de meest actuele prijzen op www.abrahamsbouwmaterialen.nl.
1: 4 uur. Nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het duurt te lang voordat asielzoekers worden gescreend op terrorisme, vindt de Algemene Rekenkamer. De Immigratie- en Naturalisatiedienst zou dat eigenlijk binnen 2 weken moeten doen, maar gemiddeld duurt het 2 jaar. Alle asielzoekers en nareizigers moeten worden gescreend, maar er zijn te weinig mensen voor. Volgens de Rekenkamer moet de aansturing van de minister beter. De Rekenkamer had op deze verantwoordingsdag ook kritiek op andere ministeries, zoals Justitie, dat nog steeds te traag is met rechtszaken, en Defensie, dat aanbestedingsprocedures omzeilt. Een deel van de Eemshaven wordt ingepolderd om een nieuwe bootverbinding tussen Groningen en Noorwegen mogelijk te maken. Er komen aanlegkades voor schepen, een parkeerterrein en een terminal voor passagiers. Er was eerder een veerverbinding naar Noorwegen, maar er waren vaak problemen met aanmeren in de Eemshaven. Het uitbreiden van de haven kost 75 miljoen euro. Een deel van dat geld komt uit een potje voor aardbevingsschade. Als alles goed verloopt, kan er begin 2028 weer een veerboot vanuit Groningen naar Noorwegen varen.

0: 5 uur. Nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De FNV heeft een landelijke staking aangekondigd van het openbaar vervoer. Op woensdag 24 juni rijden er in de vroege ochtend geen bussen, trams, treinen en metro's. De vakbonden eisen dat het kabinet afziet van verhoging van de AOW-leeftijd en van bezuinigingen op de uitkeringen. De extreemrechtse Israëlische minister Ben-Gvir heeft op sociale media beelden gedeeld van hoe de activisten van de Vloot voor Gaza van het schip zijn gehaald. Op de beelden is te zien hoe een vrouw met haar handen vastgebonden ruw tegen de grond wordt gewerkt nadat ze Free Free Palestine heeft geroepen. Ook is te zien hoe tientallen activisten zijn gedwongen om te knielen met hun gezicht tegen de grond en hun armen vastgebonden. In het bijschrift van de video staat: "Welkom in Israël." Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken noemt de behandeling ontoelaatbaar. Ook onder meer Frankrijk en Italië veroordelen de actie. Minister Boekholt van Wonen belooft meer grip te houden op de verbouwing van het Binnenhof. In de Tweede Kamer zei ze dat ze haar best doet, maar dat ze niets kan beloven. De renovatie van het Binnenhof wordt opnieuw duurder en tijdrovender dan gedacht. De verwachte kosten lopen op tot bijna 2,8 miljard euro. De oplevering is inmiddels 5 jaar vertraagd. Als de EU de strenge klimaatregels niet snel versoepelt, staat Europa een lange, koude en dure winter te wachten, waarschuwt de Amerikaanse ambassadeur in het FD. Olie- en gasproducenten moeten van de EU gaan bijhouden hoeveel methaan ze uitstoten. Volgens de ambassadeur is daar geen beginnen aan. De VS dreigt daarom te stoppen met het leveren van olie en gas vanaf 1 januari. En het weer. In het oosten nog een enkele bui. Vanavond en vannacht brede opklaringen en een graad of 11. Morgen flink wat zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.
2: What they dance in Colombia.

0: Zes uur. Nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Internationaal is verontwaardigd gereageerd op de Israëlische behandeling van de tientallen hulpverleners van de Gaza-vloot. Die moesten bij aankomst in Israël geboeid op de grond knielen. Veiligheidsminister Ben-Gvir zette beelden van de ruwe behandeling op sociale media. Verschillende landen, waaronder Nederland, Frankrijk, Canada, Spanje en Ierland, roepen de Israëlische ambassadeur op het matje. Ook de Israëlische premier Netanyahu en buitenlandminister Saar keuren de behandeling van de hulpverleners af. De Verenigde Staten beginnen een strafzaak tegen de vroegere Cubaanse president Raúl Castro, meldt Reuters. Hij wordt aangeklaagd voor het neerhalen van een vliegtuigje in 1996. Er vielen toen 4 doden, onder wie 3 Amerikanen. De Amerikanen voeren de druk op Cuba steeds verder op. Het eiland zit door een Amerikaanse blokkade vrijwel zonder brandstof. De politie heeft een man uit Voorthuizen opgepakt omdat hij online een agent had bedreigd. Omstanders hadden agenten gefilmd bij een anti-AZC-protest. Meerdere mensen riepen online op privégegevens van de politie te zoeken. En dat is strafbaar. De politie verwacht meer aanhoudingen. De FNV heeft een landelijke staking aangekondigd in het openbaar vervoer. Op woensdag 24 juni rijden er in de vroege ochtend geen bussen, trams, treinen en metro's. De vakbonden eisen dat het kabinet afziet van verhoging van de AOW-leeftijd en van bezuinigingen op de uitkeringen. Er komt weer een bootverbinding tussen de Eemshaven en Noorwegen. Een deel van de Eemshaven wordt daarvoor ingepolderd. Er komen aanlegkaders, een parkeerterrein en een terminal voor passagiers. De uitbreiding kost 75 miljoen. In 2028 zou de veerdienst naar Noorwegen dan moeten starten. Het weer, in het oosten nog een enkele bui. Morgen flink wat zon en het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Creatief, persoonlijk en effectief. SMB-reclame uit Hilvarenbeek. Met meer dan 15 jaar ervaring een all-in partner voor iedere ondernemer, vereniging en particulier. Ontwerp, belettering en bedrukking. Je hoeft er niet verder naar te zoeken. Kijk maar eens op smbreclame.nl.
3: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

kun jij halverwege jouw drukke week wel een oppepper gebruiken? Met Ingrid en Kees, Amy of Bjorn kom jij de rest van de week wel door. Luister elke woensdag naar Door de Week voor jouw break in de week. Jouw break in de week. Met lekkere muziek, nieuwsfeitjes, leuke interviews en ga helemaal uit je dak met de Gooi Je Haar Los plaat. Mis het niet, Door de Week. Elke woensdagavond van 7 tot 9 hier bij Vloradio.

0: Stap op een fiets van Henk Baars Bikesports Hilvarenbeek. Uw nieuwe elektrische fiets, direct leverbaar uit onze grote voorraad. Bij
1: Henk Baars Bikesports.
0: Vakantiefietsen, heel veel elektrische fietsen, driewielers, racefietsen en mountainbikes. Perfect op maat afgesteld. Dus ook geen zadelpijn. Of lease uw fiets voor een klein bedrag per maand. Bij
1: Henk Baars Bikesports.
2: Henk Baars Bikesports in Hilvarenbeek.
0: Kijk voor speciale acties op onze website. Stap op een fiets van Henk Baars Bikesports Hilvarenbeek. Kijk voor speciale acties op onze website.
1: Henkbaars.nl.
3: 7 uur. Nieuws.
4: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Buitenlandminister Berendsen heeft de Israëlische ambassadeur op het matje geroepen vanwege de manier waarop opvarenden van de flotillaschepen in Israël worden behandeld. Nederland, Canada en verschillende andere Europese landen als Italië, Frankrijk en Ierland hebben ook Israëlische ambassadeurs ontboden. Reden is een video die de extreemrechtse Israëlische minister Ben Gvir op sociale media deelde. Daarin is te zien hoe de activisten van flotilla van het schip zijn gehaald. Er is meer te zien, zegt verslaggever Sander van Hoorn.
5: Ja, dat ze niet alleen moeten knielen, maar dat ze ook met plastic strips de handen op de rug geboeid hebben. Je ziet dat Ben Gvir de vlag boven hun hoofd zwaait, van alles tegen ze roept. Je ziet op een gegeven moment een vrouw die nog staat en roept Free, Free Palestine, die hardhandig tegen de grond gedrukt wordt. Dat soort beelden die dus vol trots door Ben Gvir op X gedeeld worden.
4: In Hengelo zijn twee treinstations vernield. De schade is groot, zegt spoorbeheerder ProRail.
6: Glazen wachtruimtes zijn kapotgeslagen, kaartautomaten vernield, een reisinformatie wordt en een incheckpaal zijn zelfs beschoten. De schade loopt in de vele duizenden euro's.
4: Het is niet duidelijk waarmee is geschoten. De eerste vernielingen waren in de nacht van 18 op 19 mei. Dan tot besluit de weersverwachting voor vanavond en vannacht. Het is droog, minimaal is het een graad of 11. Morgen eerst nog wat wolken, later op de dag breekt de zon steeds meer door. En morgen wordt het 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu door de week.

0: Ja, wat een heerlijk zomersplaatje. Passion Fruit, de Rig-a-Ding-Dong-Song. En ja, Melanie Thornton was vorige week de case van de week. En dat is ook de zangeres van dit plaatje, dus vandaag.
1: Het is woensdag, de week is doormidden. Tot 9 uur is dit Door de Week, voor jouw break in de week.
0: Een hele goede avond. Jouw break in de week is weer begonnen. Het is woensdag 20 mei 2026, natuurlijk 5 minuten over 7 uur. En ik ben hier natuurlijk niet alleen. Ik ben hier weer met Dennis van den Berg. Goedenavond.
2: Hey, goedenavond.
0: Leuk dat je er weer bent.
2: Zeker, we zijn er weer bij.
0: Ja, zin in.
2: Zeker, absoluut.
0: Goed zo.
2: Elke keer.
0: Ja, en als Dennis er is, dan hebben we meestal ook wel een Coldplay-plaatje. Ja. En zo ook vanavond.
2: Ja, een beetje traditie moet erin houden.
0: Ja, dan zei hij zo heel subtiel van, doen we ook nog een Coldplay-plaatje? Nou, vooruit dan. Ja, we hebben natuurlijk wat nieuwsfeitjes. De Radio Rebound weer, de Live Track, de Elkliek rubriek, de jarige. Oh ja, en in de Elkliek rubriek, wij mogen weer 2 tickets weggeven.
2: Oeh, yes.
0: Dus lekker opletten straks. We hebben nog wat jarigen, de case van de week, de weetjes en het weerbericht. En zometeen komen Kiki Nieuwkerk en Hubert Scholle hier bij ons in de studio. Want we gaan het natuurlijk hebben over zomergeblaas, wat aanstaand weekend natuurlijk weer losbarst op de Vrijthof.
2: Ja.
0: En je kunt natuurlijk overal al wel lezen wat er allemaal komt. Maar ik wil van hun wel eens even de highlights weten en zo.
2: Ja, een bomvolle show weer.
0: Ja, zeker weten. Ja. Nou, meekijken kun je natuurlijk ook weer via flowradio.nl of BeekTV natuurlijk. En dat doe je natuurlijk op Delta 12 kanaal, KPN 1487, Odido 886 en Ziggo 45. En misschien heb je nog wel een vraag over zomergeblaas. Dan kun je die stellen op 013-505-6030. Stuur ons gewoon even een appje naar dat nummer. En zometeen een leuke muziektip van onze muziekredactie. En dit zijn de Pet Shop Boys. MUZIEK

0: I'd love to be in love. Een plaatje van een tip van onze muziekredactie. Zangeres is Judith en ik heb haar een keer gezien in het voorprogramma van Direct. Heel leuke zangeres, komt uit België. We gaan eens naar onze gasten, Dennis, want ze zijn aangeschoven. En dat zijn Kiki Nieuwkerk en Hubert Scholle. Goedenavond.
1: Goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Leuk dat jullie er zijn.
1: Dankjewel.
0: Ja. We gaan het even hebben over zomergeblaas. En ik moet even kijken. Kiki, jij was voorheen altijd ook voorzitter van Harmonie. Hè?
1: Ja. Ja.
0: Dat stokje heb je overgedragen aan Ilse de Vreeze, heb ik begrepen.
1: Ja. Iets meer dan een jaar geleden.
0: Ja. En wat is nu jouw rol bij zomergeblaas?
1: Ja, toen werd ik benaderd of ik in het bestuur van zomergeblaas zou willen komen. Mm-hmm. Als secretaris. En daar heb ik even over nagedacht. Even, niet zo heel lang. En toen dacht ik, ja, dit is mooi om daarbij betrokken te zijn. Dus deze editie is Cas Roetemans nog secretaris. En na de evaluatie neem ik het stokje over.
0: Oké. Maar dan blijf je toch in de muziek. Harmonie en zomergeblaas. Ja, dat is ergens wel een beetje verbonden met elkaar natuurlijk.
1: Dat klopt. Cultuur in Hilvarenbeek. Mensen ontmoeten, mensen verbinden. Mm-hmm. Mooi om te doen en daar een bijdrage aan te mogen leveren. Belangrijk in het dorp, denk ik.
0: Ja, zeker. Ja. Zeker. Ja. En Hubert Scholle. Nou ja, een van mijn sidekicks ook. Maar nu eventjes met een ander petje op.
2: Ja.
0: Jij bent commissielid, dacht ik, bij Zomergeblaas.
2: Van de programmacommissie.
0: De programmacommissie, ja. En het gaat allemaal losbarsten natuurlijk komend weekend. Wat staat er zoal op het programma? Wat kunnen we verwachten?
2: Ja, het programma peilt uit met ontzettend leuke bands. Het gaat van coverbands naar tributes naar ook wel wat dingetjes die vrij origineel zijn. Een van de dingen waar ik persoonlijk naar uitkijk is Louie Louie. Dat is een band met 60s en 70s classics. Dus CCR, Jefferson Airplane, dat soort werk. Dus nooit eerlijk gehad op zomergeblaas.
0: Oh, leuk.
2: Ja.
0: Ja, want hoe kies je dat dan uit? Wat gaat eraan vooraf, zeg maar?
2: Ik denk dat heel veel mensen wel een keer een fly on the wall willen zijn bij de programmacommissie. Onze discussies zijn best wel pittig af en toe. We hebben altijd een longlist van pak een beetje 106, 170 bands.
0: Jeetje.
2: Daar komt het bij, daar gaat wat af.
0: Ja, maar dat is toch moeilijk om daar dan een keuze uit te maken?
3: Ja, dat is wel heel veel.
2: Zo. Ja, maar ja, vaak kijken we naar de lijst en dan weten we van, nou, dit vinden we een toffe band, hebben we alles eerder gehad. Schuiven we door naar volgend jaar of over 2 jaar, anders zouden ze te snel komen. Mm-hmm. Dus het is ook een soort van backup wat je hebt, waar je altijd op kunt terugvallen.
0: Ja, ja.
2: Okay. Bands die gewoon goed zijn en die je eigenlijk overal tussen kunt passen.
3: Maar bands die heel goed zijn, die wil je toch elk jaar terug hebben?
2: Ja en nee. Een van de voorbeelden wat ik heel vaak hoor is de band Jazz Alike. Die heb ik 3 jaar op een rij gehad.
0: Ja,
2: dat is echt fantastisch.
0: Ja.
2: En die kunnen we ieder jaar laten komen. Maar dan is het Jazz Alike geblazen. En het is ook zomer geblazen. Okay. Dus we willen ook wel daar wat variatie in hebben.
0: Ja. Ja. Dus, jij bent dan van de programmacommissie. Welke commissies zijn er nog meer?
2: Horeca, vrijwilligers, mm-hmm. Techniek, facilitair, kinderprogramma.
1: PR.
2: Dank je.
0: PR.
2: Ja. PR, ja.
0: Goed op elkaar ingespeeld.
2: Ja.
1: En al geïnteresseerd.
0: Jazeker. Ja. Hubert, waar kijk jij het meest naar uit? Die Louie Louie zei je, maar
2: ja, die
0: gewoon
2: vind
0: over
2: ik
0: het algemeen.
2: Over het algemeen, überhaupt, het wordt fantastisch weer.
0: Ja.
2: En dat is voor de sfeer al echt al heel erg goed. Ja, allebei de dagen hebben een eigen charme. Maar voor mij ligt toch vaak wel het gewicht op de zondag. Dat is de meeste variatie in het programma. Daar hebben voor mij persoonlijk ook de leukste band staan. Er komt de Clouseau Tribute.
0: Oh.
2: Dat hebben we nooit eerder gehad. Die hebben zichzelf aangemeld en ze treden voor het eerst op in Nederland. Dus super speciaal.
0: Oké, maar dan ook een echte lookalike Koen Wouters of niet?
2: Ik denk dat heel veel mensen dat...
1: Kom je dan?
0: Dan kom ik.
2: Ja, ik denk dat heel veel mensen dat zouden willen, maar nee, dat is niet het geval. Okay, maar als ze maar net zo klinken, dan zijn we al tevreden.
0: Ja, dat is waar. Nou, ik vind het altijd wel grappig dat dan die artiesten die gaan dan ook wel helemaal zo

0: in stijl, zeg maar, van de artiestische coveren,
1: ja,
0: natuurlijk.
1: Ja.
0: En soms komt er overeen en soms gewoon net niet. Maar nee, dat is ook wel het leuke.
1: Ja, inderdaad. Weet je wat het is? Je kunt een tribute nemen, die doet alles met kostuums en dat soort dingen en pruiken. Maar dan gaan we toch liever voor een band die het qua muziek gewoon het dichtst bij het origineel zet.
0: Ja,
1: en dan maakt het niet uit hoe je eruit ziet.
0: Nee, oké. En Kiki, waar kijk jij het meest naar uit?
2: Nou, waar ik me speciaal dit weekend op verheug, is dat ik nog meer een kijkje achter de schermen ga krijgen van wat er allemaal gebeurt bij zo'n festival. Ik heb natuurlijk nu een beetje meegekregen in de voorbereidingen, wat de commissies allemaal doen. Sommige commissies zijn al klaar, sommige zitten nu in een topdrukte.
3: Ja.
2: Maar ik ga het weekend vooral overal even kijken. Daar waar de gaten vallen, inspringen met gewoon vrijwilligerswerk en ondersteunen. Maar ook kijken wat er allemaal gebeurt, wat er allemaal voor nodig is. Ja. Als bezoeker kwam ik daar ieder jaar en sta je op het veld, ontmoet je mensen, geniet je van de muziek en drink je een pilsje.
3: Nu staan aan de andere kant.
2: Komt heel veel bij kijken. Ja. Dat, ja, daar verheug ik me op om dat het weekend allemaal te zien en te ervaren en mensen daarover te spreken.
0: Ja, dan mag je ook backstage dus.
2: Ja, toch wel, hè, Hubert?
1: Ja, backstage bij de vulpoepers.
2: Ja, nou, dat zou ik niet willen missen.
0: Oké. Nee. Ja. Hoe laat begint het, Hubert?
1: Zaterdagavond speelt de eerste band om 7 uur. Voor iedereen, de meeste van de Flow Radio wel bekend, de Jays, die trappen af.
0: Oh, leuk. Ja, met Isa.
1: Met Isa, uit Hilvarenbeek. En dan eindigen we rond 1 uur kwart over 1. Mm-hmm. En op de zondag starten we om 13:45.
0: Mm-hmm.
1: In de middag. En dan zijn we klaar rond de klok van 12 in de avond.
0: Oké. En dan de volgende dag opruimen natuurlijk?
1: Ja.
0: Ja?
1: De uitdaging is om 12 uur de vrijtof weer leeg te hebben.
0: Ja. En dan hebben we ook nog iets anders.
1: Ja.
4: Breaking news.
0: Nou.
1: Voor jou?
0: Vertel het maar.
2: Breaking news is dat de DAF en Toeters in ieder geval hun laatste optreden op zomergeblazen hebben dit jaar.
0: Kijk. Dan ben ik wel heel benieuwd.
2: Daar moet iedereen bij zijn.
0: Ja, zeker, zeker. En hoe laat spelen die? Die trappen het af? Of?
1: Die spelen zaterdagavond om 8 uur buiten.
0: Oké, dus na de Jays.
1: Ja, in een samenwerking met onze Bjorn Ongeschoren.
0: Oh, kijk. Dat wordt supergezellig.
2: Dus wij verwachten grasveld vol.
0: Ja.
1: Zeker.
0: Nou, ik heb al wel eens op dat grasveld gestaan. Maar toen regende het pijpstelen. Ja, toen kon je dansen in de plassen. Dat was ook wel weer leuk. Maar ja, dat krijgen we dus nu dit jaar niet.
1: Nee, als het goed is niet.
0: Nee. Ik zag ook dat er... wie was dat? Henk, denk ik, een worst is gaan hangen bij...
1: Henk Roberts, ja, zeker. De worst bij Clara.
0: Ja.
2: Het is gelukt.
0: Ja, inderdaad. Nou, het is nog, natuurlijk nog niet zover. Het is nog een paar dagjes, maar de vooruitzichten zijn inderdaad. Hè. Het moet wel heel raar zijn als het nu gaat omslaan natuurlijk.
1: Ja.
0: Ja, oké. En heb je al een vooruitblikje naar... kijk, deze editie moet natuurlijk nog komen.
1: Mm-hmm.
0: Op dit moment draait er een aftermovie van vorig jaar op Beek TV. Er komt ook weer een aftermovie van dit jaar natuurlijk aan.
1: Ja.
0: Daar ga ik wel van uit.
1: Ja, klopt.
0: Maar er is ook nog... de Bikse Bierkantus.
1: Ja, precies.
0: Kun je daar nog iets over vertellen?
1: Daar weet ik persoonlijk niet zoveel vanaf. Behalve dat er nog kaarten te koop zijn.
0: Oké. Okay.
1: En ik weet dat Wasco weer de Kantus gaat begeleiden.
0: Ja.
1: En dat het ongetwijfeld een supergezellige avond gaat worden.
0: Ja, op vrijdagavond is
1: vrijdagavond,
0: het,
1: hè? Vrijdagavond, ja.
0: In de tent.
2: Ja.
0: Bikse Bierkantus. Ja,
1: daar en heb je dus wel kaarten voor nodig.
0: Ja.
1: Voor die avond.
0: Oké, want zomergeblaas is gewoon hartstikke gratis.
1: Gratis entree, ja.
0: Ja. Nou, superleuk. Dennis, ga jij? Jij moet nou wel gaan, hè, Dennis?
3: Nee, ik kan niet veel drinken.
0: Oh.
3: Nee, dat drinkt ook sowieso bijna geen alcohol.
0: Nee, maar dat hoeft goed. Dat hoeft niet, hè, op zomergeblaas.
3: Er zijn mensen op zomergeblaas?
0: Ja,
3: maar ik zit ook op hapstap, dus ik...
0: Oh ja.
3: Wordt een beetje...
0: Het wordt een beetje druk.
3: Even, ja.
0: Ja. Nou, het is in ieder geval een aanrader. Kun je al een beetje een vooruitblikje doen voor... volgend jaar, heb je daar al ideeën bij? Of is dat, komt die voorbereiding dan pas weer na deze editie?
1: Bedoel je qua bands?
0: Ja.
1: Nee. Wat ik al zeg, of wat ik net tegen Kiki al zei toen we zaten te wachten. Er komen wel dingen voorbij waar we naar kijken.
0: Mm-hmm.
1: Dat nemen we mee. We zijn wel wat dingetjes aan het plannen van dat we een paar bands willen gaan bekijken waar we over twijfelden. En vaak als je hem live ziet, dan is het wel doorslaggevend. Dus daar hebben we 1 of 2 dingen voor gepland. En of dat gaat lukken, ja, dat zien we nog volgend jaar alweer.
0: Ja. Oké. Nou, Kiki, ik wens jou in ieder geval heel veel succes.
2: Gaat zeker lukken.
0: Ga ervan genieten gaat achter de schermen.
2: Ja, gaat zeker lukken.
0: En dan zien we jou waarschijnlijk volgende keer als secretaris wel weer terugkomen.
2: Ja.
0: Dat is in ieder geval de bedoeling,
2: ja.
0: Hè?
2: Ja.
0: En Hubert, jij ook natuurlijk bedankt. En heel veel plezier jullie komend weekend met Zomergeblaas.
1: Komt helemaal goed, dankjewel.
2: Tot jullie ook.
3: Heel veel plezier.
2: Graag gedaan.
0: Ja, en wij gaan door met muziek met een plaatje van Siel.

0: Ja, Future Love Paradise van Seal natuurlijk. Plaatje uit de 90s, 1991.
1: Tja.
0: Ja, lang geleden.
1: Weer langer, ook weer een tijdje geleden.
0: Ja. Nou, Hubert en Kiki die zijn net de studio uit. En ja, als je natuurlijk meer informatie wil over Zomergeblaas, dan kijk je natuurlijk op zomergeblaas.nl.
1: Of ja, op de socials.
0: Ja, of op de socials natuurlijk. Daar staat ook een hele hoop informatie, ook over het programma. En nou ja, dat. Het is een gratis festival inderdaad. Dus dat wordt weer gezellig hier met de Pinksteren. Ja. Ja. Dennis, we gaan eens even naar de Radio Rebound. Want ja, onze collega's van Weekend Vibes die hebben natuurlijk altijd de Weekend Poll op de donderdagavond vanaf 7:30 voor je klaarstaan.
1: Yes.
0: En dan, dan kun je kiezen uit twee plaatjes. En dat waren deze.
2: Plaatje 1.

0: Weekend Poll.
1: Ja, de Weekend Poll. En ja, het is geworden. Ik kan hem alvast aanzetten, want er zit best wel een lang introotje aan. Hij begint een beetje alsof het klassieke muziek is. Maar ja, het is het plaatje Pizza van Martin Garrix. Die is geëindigd met 32%. En die andere was natuurlijk I Took a Pill in Ibiza van Mike Posner samen met Siep. Die won de Weekend Poll met 68%. Ja, en dat betekent dat de Radio Rebound deze plaat is. Hij gaat dadelijk wel...
2: Iets harder.
1: Ja, dan kun je lekker dansen. Ja, ja, ja. Ja, morgenavond dan staat er natuurlijk weer vanaf 19:30... een nieuwe Weekend Poll voor je klaar op de Insta-story van Weekend Vibes Flow Radio. Stem dan gewoon plaatje 1 of plaatje 2. Of app naar de studio dan, hè. 013-505-6030. Gewoon even noteren in je telefoon. Altijd handig. Daar gaat-ie.

0: plaats, een heerlijke nieuwe plaats. 2 weekjes oud, Miss Montreal met Schuilen.
1: Dit is de Elkerlik rubriek.
0: Ja, in de Elkerlik is het ook een beetje Pinksteren komend weekend. Dus daar is niet zoveel te doen. En natuurlijk, ja, omdat het zomergeblazen is. Ja, wie gaat er dan in de Elkerlik zitten? Ja, lekker terrasjes op.
2: Beter
0: lekker naar buiten.
2: Zeker. Even een week opschuiven.
0: Ja, zeker. Op 30 mei dan staat Jules Keres in de Elkerlik op de planken. Met zijn cabaretshow. Dit is zijn tweede show. En die zit vol met tegenstellingen. En wat nou het leuke is. Jules die komt volgende week woensdag hier in de studio vertellen over zijn show.
2: Kijk.
0: Dus ik ga nog niet alles weggeven.
2: Nee.
0: Dan moet je gewoon volgende week kijken en luisteren natuurlijk. En dan hebben we ook nog iets heel leuks.
1: Door de week. Het is weer tijd voor de Ticket Tombola. Meld je aan en maak kans op tickets voor leuke voorstellingen.
0: Ja, het is zover mensen. We hebben weer kaartjes weg te geven. En inderdaad, voor Jules Keres. Het is echt gewoon bijna uitverkocht. Dus wil je er nog naartoe? Dan zou ik zeggen, stuur even een appje 013-505-6030. Of kijk even op floradio.nl/doordeweek. Dan kun je ons een mailtje sturen, dat mag ook.
2: Ja.
0: Maar het leukste is natuurlijk een appje, want dan zie ik het nu hier gelijk. En dan, wij gaan dan alle appjes verzamelen. En dan maken we ook volgende week bekend wie de winnaar gaat worden. Ja,
2: ja.
0: 2 tickets. En het zijn hele goede tickets.
2: Wil je niet missen?
0: Nee, het zijn echt goede tickets. Ja.
2: Ben erbij.
0: Zeker. Kijk, goed zo, Dennis. Ja, en van de Elkerlik rubriek gaan we naar de live track. Steve George, die is jarig. En hij is een Amerikaanse toetsenist van de band Mr. Mister uit de jaren 80. Begin 1990 gingen ze uit elkaar. En Steve ging zich bezighouden met het schrijven van muziek. En hij is vandaag dus jarig. Hij blaast 71 kaarsjes uit. En zometeen nog veel meer jarigen natuurlijk.
2: Yes.
0: Maar ik denk, ja, het waren er deze week weer zoveel.
2: Het waren er veel.
0: Ja, we doen er weer eentje in de live track. En gelukkig hebben we de muziek nog van die mannen, van Mr. Mister. Dit is Kiri. MUZIEK

0: 1985. Mister Mister, de live track van vandaag. Omdat de gitarist jarig is, 71 kaarsjes uitblaast. En zometeen inderdaad nog veel meer jarigen. Maar we gaan eerst even terug naar de 90s. Met Take That, Everything Changes. En inderdaad, daar zat Robbie Williams ook in die band. Lang geleden, Dennis.
1: Ja, dat is veel lang geleden.
0: Maar wel leuk.
1: Leuk nummer.
0: Zeker.

Ja, Frankie Goes to Hollywood. Relax natuurlijk. Brian Nash is jarig, de gitarist van deze band. Hij wordt 63, dus vandaag een plaatje. En ik had het je net al beloofd. Sean Conlon van de boyband 5, die is ook jarig. En ja, natuurlijk gaan we daar ook een plaatje van draaien. Zometeen zijn we bij je terug voor uurtje 2 van Door de Week. En dan hebben we natuurlijk ook een leuke case van de week. En de Gooie Haarlosplaat. Maar eerst even 5 Slam Dunk de Funk. Tot zometeen.

0: Abrahams bouwmaterialen voor particulier en aannemer. Opstand dakplaten in ANB-kwaliteit rechtstreeks vanuit de fabriek. Een grote voorraad vurenhout en plaatmateriaal, deskundig advies en zeer scherpe prijzen. Een uitgebreid assortiment van kelders dakbedekkingsmaterialen en daktoeboren. Diverse merken vol kernplaatmaterialen zoals Plastica en HPL. In diverse kleuren met gratis zaakservice. En tot slot een uitgebreid assortiment aan bevestigingsmaterialen en gereedschappen. Kijk voor de meest actuele prijzen op www.abrahamsbouwmaterialen.nl.
1: 8 uur. Nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. GroenLinks-PvdA-europarlementariër Bas Eickhout stopt per direct. Hij zegt dat hij na 17 jaar niet meer de energie heeft om door te gaan. Ook zegt hij dat hij relaties heeft gehad die niet pasten bij zijn rol. De 49-jarige Eickhout maakte vorige week bekend dat hij een relatie heeft met de 25-jarige Oostenrijkse europarlementariër Lena Schilling. Zij is lid van de Groenen en Eickhout is vicevoorzitter. Eickhout zegt dat hij dat niet had mogen doen en dat hij zijn verantwoordelijkheid neemt. Koning Willem-Alexander heeft het eerste deel van het landelijk waterstofnetwerk geopend. Het gaat om een pijpleiding in de haven van Rotterdam die waarschijnlijk eind dit jaar gebruikt gaat worden door fabrieken van Shell. Uiteindelijk moet het waterstofnetwerk alle industriegebieden in Nederland verbinden. Vakbond FNV wil over ruim een maand het trein- en busverkeer een ochtend platleggen. FNV wil zo een statement maken tegen de bezuinigingen op de sociale zekerheid. De vakbonden hadden het kabinet een ultimatum gegeven tot eind deze maand. De FNV neemt nu alvast een voorschot, zegt verslaggever Aida Brands.
3: Ja, de vakbond zegt tijd nodig te hebben om zo'n actie te organiseren. Maar ja, ik denk dat we dit ook wel een beetje moeten zien als het drukmiddel op het onderhandelingsproces. De minister heeft tot 25 mei gekregen om te reageren. En de andere vakbonden hebben wel besloten om tot die tijd even te wachten.
2: De staking staat gepland op 24 juni. Oud-president Raúl Castro van Cuba is in de Verenigde Staten aangeklaagd voor moord en samenzwering. Dat blijkt uit rechtbankstukken die openbaar zijn gemaakt. 30 jaar geleden haalden Cubaanse straaljagers twee vliegtuigjes neer afkomstig uit Miami. Er vielen 4 doden. Raúl Castro was toen minister van Defensie. En het weer vanavond en vannacht droog bij minimale graad of 11. Morgen eerst nog wat wolken, later op de dag steeds meer zon. En het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Piet, de website doet het weer eens niet.
5: Yep, herkenbaar. Een verouderde website kost je omzet. Punt. Tijd voor een upgrade? Bij Too Many Dots bouwen, onderhouden en optimaliseren we WordPress-websites. Wij zorgen dat de techniek voor je werkt, zodat jij je handen vrij hebt om te groeien. Ga naar toomanydots.nl.
4: Ah, fijn. Hij doet het weer.
6: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu door de week.

0: Ja, we gaan weer lekker dansen dit uurtje van door de week. En we zijn begonnen met Kygo samen met DNCA.
1: Het is woensdag. De week is doormidden. Tot 9 uur is dit Door de Week. Voor jouw break in de week.
0: Uitzending 265 van Door de Week. Uurtje 2 alweer op deze woensdag 20 mei. De ene laatste woensdag weer van mei. En dan is het al juni, Dennis.
2: Ja, de tijd vliegt.
0: Nou, hè?
2: Is echt niet normaal.
0: Op mijn linkerkant Dennis van den Berg. Voor de mensen thuis. Ja, je kunt natuurlijk weer gezellig meekijken op BeekTV natuurlijk, hè. Dan zie je ons in de studio aan het werk. Je kunt ons ook nog een appje sturen 013-505-6030. Want we hebben kaartjes weg te geven. Kaartjes voor Jules Keres, die op zaterdag 30 mei in de Elkeliek staat met zijn voorstelling.
2: Ja.
0: Knechtsel Zuid.
2: Kijk.
0: Ja. Het is een... en volgende week...
2: Komt hij ook vandaan?
0: Hij komt ook, ja.
2: Oké.
0: Okay. En volgende week komt hij bij ons hier in de studio.
2: In de studio, ja.
0: Ja, gezellig. En dit uurtje hebben we natuurlijk ook weer een case van de week. Heeft Dennis voor je meegenomen. Yes. De Gooi Halersplaat komt voorbij. En het weerbericht. En we hebben nog wat weetjes. Dus ja, ook weer vol. Eerste uurtje hadden we Kiki Nieuwkerk en Hubert Scholle.
2: Ja.
0: Over zomergeblaas. Ja, want dat is natuurlijk komend weekend gaat dat allemaal gebeuren. En ik heb natuurlijk ook weer lekkere muziek voor je meegenomen. En ik zei net achter de schermen tegen Dennis, jeetje, hoe oud zijn die mannen al? De Rolling Stones heb ik het over. Nou, Mick Jagger die is 82, die wordt in juli 83. Maar ze maken nog steeds muziek en ook nieuwe muziek. Dit is de nieuwste. Die is net binnen in de tipperade afgelopen vrijdag. Dit is In The Stars. En zometeen Armin van Buuren samen met Davine Michel met Hold On. Welkom bij uurtje 2 van Door de Week.

0: Armin van Buren samen met Davina Michel. Hold on.
1: Dit is de case van de week.
0: Ja, we gaan het eens doen, Dennis.
2: Ja, we gaan het doen.
0: Zeg het maar.
2: Nou, vandaag gaan we terug naar 1982 met Baby Makes a Blue Jeans Talk van de band Dr. Hook. De herkenbare stem op deze plaat is van Dennis Lecoye.
0: Hey, naamgenoot.
2: Ja, naamgenoot, inderdaad. Alleen, ik leef nog wel.
0: Ja, gelukkig.
2: Nog wel. Nee, jarenlang het gezicht en de liedzanger van de band. Waar Dr. Hook in de jaren 70 vooral bekend werd met humoristische nummers, liet de band begin jaren 80 een wat volwassenere popsound horen. En dat hoor je duidelijk terug in deze track. Afgelopen dinsdag overleed Dennis Lecoye op 76-jarige leeftijd.
0: Ja.
2: Dus een heerlijke typische plaat, jaren 80, waarin de warme stem van Dennis Lecoye centraal staat. De case van de week is daarom ook Dr. Hook met Baby Makes Her Blue Jeans Talk.

0: Ja, omdat de zanger overleden is afgelopen weekend, draaiden we deze plaat. Maar ook, vandaag is het in 1873, kregen de heren Strauss en Davis patent op de spijkerbroek. Dus toch wel een beetje toepasselijk.
1: Ja.
0: Ja. Hey Dennis,
1: ja.
0: Ik heb toch nog wel wat nieuwtjes. Want voor de mensen thuis ook, als je de Hilverbode al in de bus hebt, dan zie je daar op de voorpagina een mooi artikel over ons, over Flow Radio.
1: Flow Radio.
0: Zeker, want we bestaan eigenlijk al meer dan 40 jaar. En dan moet je op een gegeven moment een moment kiezen, wanneer ga je dat dan vieren? Voorbereidingen natuurlijk. Maar dat gaat allemaal gebeuren op 6/6/26.
1: Mooi datum.
0: Ja, hè? Dat vond onze Kees, onze voorzitter ook. Dus die zei, dat moeten we gaan doen. En dan vieren we eigenlijk ook dat we al meer dan een jaar BeekTV, zeg maar. Onder de vlag van Flow Radio, zeg maar, runnen.
1: Ja.
0: En je kunt bij de receptie zijn. Die is op 6 juni 2026 dus. Vanaf 4 uur tot 6 in de Gouden Krolis. En het is voor luisteraars. Het is voor mensen die gewoon iets hebben met Flow Radio. Misschien zijn er nog oud-medewerkers die het leuk vinden om elkaar ook nog eens een keer te zien. Want 40 jaar historie.
1: Dat is nogal wat.
0: Zeker. En er zijn echt wel heel veel vrijwilligers geweest.
1: Ja.
0: Er zijn er ook wel weer een paar teruggekomen. Een paar weg geweest. Heel veel mensen.
1: Altijd leuk om te ontmoeten weer.
0: Zeker, zeker. En het wordt gewoon een hele leuke receptie. Dat kan ik je nu alvast vertellen. Dus meld je aan. Dat kun je doen op onze website natuurlijk, flowradio.nl. Daar zie je het artikeltje staan. En als je daarop klikt, dan zit er onderaan een aanmeldknopje.
1: En, vragenlijst.
0: Dan kunnen mensen zich in ieder geval aanmelden.
1: Ja.
0: Want we willen een beetje kijken.
1: Wie dat er komt.
0: Moeten we de hele zaal afhuren? Of, Nee, maar dat gaat helemaal goed komen.
1: Zeker.
0: En dan hebben we natuurlijk ook nog zomergeblazen van het weekend. Daar hebben we het al over gehad, hè, eerste uurtje. Even kijken. Dat was het eigenlijk.
1: Ja.
0: Met mijn nieuwsfeitjes.
1: Oké, in ieder geval
0: we gaan weer lekker muziek draaien.
1: Voor de boeg.
0: Zeker weten. Ja, en lekker een maandag vrij, hè?
1: Ja, heerlijk.
0: Heerlijk. Ja. Hey, we gaan eens toch maar weer de nummer 1 van dit moment draaien. En dat is nog steeds Alex Warren. Dit is Fever. Ja, die blijft toch wel lekker, hoor.
1: Ja, lekker plaatje.

0: Door de week. Kom van die bank af en gooi je haar los.
1: Oh my god.
0: Lekker even helemaal uit je dak. Dit is... De Gooie Haarlosplaat.
2: De Gooie Haarlosplaat van vandaag. Ja, we zijn er aan toe. Het is bijna 8:30. Dus je mag weer even inderdaad van die bank af. En ja, bereid je maar voor, want het is weer een lekkere. Hij is van U2. En hij is uit 2004. Dat is alweer 22 jaar geleden, Dennis.
3: Ja, en ze, ja, echt een goede tijd van U2.
2: Ja.
3: De tijd waar echt wel de mooiste nummers zijn gemaakt.
2: Ja,
3: van hun.
2: Klopt helemaal. En hij begint zo. Ik heb het over Vertigo. Gooi je haar maar lekker los op deze woensdagavond. Het mag vandaag.

0: Wauw, lekker hoor. U2 Vertigo. De gooie halersplaat van vandaag. Uit 2004. En ja, we gaan zo meteen naar een plaatje van Coldplay. Want als Dennis hier op links zit, die is mega
1: mijn favoriet
0: Coldplay fan.
1: Ja.
0: Is er wel eens iets wat jij... draai je altijd Coldplay muziek in de auto en zo?
1: Ja, eigenlijk wel.
0: Ja?
1: Ja, het is echt best wel erg.
0: Ja.
1: Ja, je hebt fans. Ja, ja. Ik ben een beetje doorgeslagen, denk ik. Mm-hmm. Maar ik draai wel heel veel muziek van Coldplay.
0: Okay.
1: Ja. Ja. Ook als ik thuis mijn huis aan het poetsen ben, dan op de laptop, Spotify aan,
0: ja.
1: Coldplay.
0: Tandje 10?
1: Ook. Ja, okay. Maar hij moet wel boven de stofzuiger uitkomen.
0: Oh, ja, dat is waar. Ja. Nou, zometeen Major Minus. Een beetje een onbekende plaat van het album Milo Xyloto. Als
1: Milo
0: ik het goed zet.
1: Ja.
0: Ja, wat het betekent, weet ik allemaal niet.
1: Nee,
0: maar,
1: dat weet niemand, denk ik.
0: Nee, maar die plaat gaat wel een beetje over control. Zeg maar, tegenwoordig. Mm. Alles wordt in de gaten houden van je.
1: Ja.
0: Want hij zingt ook zo'n regeltje van... ja, ik kan er nou even niet op komen, maar...
1: Ja...
0: Ja, dat. Je zult het wel horen zometeen.
1: Ja.
0: Major Minus heet die plaats. Maar we gaan eerst eens even naar een mededeling van onze collega's.
2: Ben jij op vrijdag ook zo toe aan het weekend? Of begint jouw werkweek dan pas net? Geen nood. Iedere vrijdag van 6 tot 9 wordt het heter in de ether met Weekend Vibes op je radio. Met de laatste nieuwtjes, de beste hits van toen en nu en met mega verlol ga je op en top vrolijk je weekend in. Of naar je werk. Maak je keuze voor de weekendpoll. Luister mee naar de mixmarathon van DJ Bas. Of waag een gokje met de weekendroulette. Weekend Vibes. Het leukste programma van Flow Radio. Iedere vrijdag tussen 6 en 9. Daar moet je natuurlijk bij zijn.

0: One eye on the road and one on you, ja. Je wil wel een beetje in de gaten houden, hè. Major Minus van Coldplay was dat. Dennis, we gaan eens naar wat weetjes.
1: Yes.
0: Want het is vandaag. We zeiden het net al, hè, bij jouw case van de week. Baby makes her blue jeans talk. Vandaag in 1873 krijgen Strauss en Davis patent op de spijkerbroek. Dus zo oud is hij al. 253 jaar.
1: Zo. Ja, dat doen we even.
0: Ja, ja, en we dragen
1: met zijn broek.
0: Ja, we dragen hem nog steeds.
1: Ja.
0: Dat is toch geweldig.
1: Ja, ik denk ook niet dat hij meer weggaat.
0: Nee.
1: Nee. Nee, de meest gedragen stof van allemaal.
0: Ja, dat kun je wel stellen, inderdaad. Het is vandaag ook de dag van de dierenhulpverlener. In het leven geroepen door de stichting Dierenlot.
1: Oh.
0: Ja, dat is altijd wel zielig, hè?
1: Ja, dat is mooi, ja.
0: Ja. Het is vandaag ook Wereld Meteorologiedag. En dat heeft niks te maken met het weer.
1: Oké, okay, dat zou je
0: met,
1: wel denken.
0: Niet met meteo, ja. Ja, maar dat is meteo.
1: Ja. Oh, ja. Ja, ja, ja.
0: Het is meteorologiedag. Jezus.
1: Ik krijg het wel.
0: Ja, de dag is bedoeld om stil te staan bij hoe belangrijk het metrisch stelsel is en hoe ermee wordt gewerkt. We staan stil bij het herdefiniëren van verschillende maten, zoals de kilo en de meter. Want ooit heeft iemand gezegd, ja, een meter is zoveel.
1: Ja. Ja.
0: En een kilo is zoveel.
1: Ja.
0: Ja. De dag van vandaag, 20 mei, is niet toevallig gekozen. Op die dag in 1875 is de meterconventie ondertekend door 17 landen. Dat was de grondlegging van het metrisch stelsel als basis van wetenschappelijke metingen.
1: Ja. En de andere ging denk van de mijls.
0: Ja, maar daar denk je niet bij na, hè? Van hoe is dat nou eigenlijk ontstaan?
1: Ja, het is wel een keer domme gedachte gegaan, ja.
0: Ja, denk jij? Ja. Oké.
1: Okay. Nou ja, inderdaad, alles wat wij nu doen heeft een herkomst.
0: Ja.
1: En dat komt ergens vandaan. En dat is ooit een keer bedacht.
0: Zeker. Ja.
1: En wie heeft dat bedacht? En, ja. Ja,
0: is de vulpen. Ken je die nog?
1: Ja, zeker.
0: Heb je er wel eens mee geschreven vroeger?
1: Ja, altijd mijn handen vol.
0: Van die inkt.
1: Ja. Ja. Niet te doen.
0: Inderdaad, want dan waren die dingen weer op.
1: Zo,
0: en dan moest je die inkt verwisselen met die...
1: Aan de voorkant.
0: En er zat zo'n balletje in die inkt. En dan kon je er dan weer uitpulken. En dan kon je weer zo mee schieten. Zo.
1: Oh, dat weet ik niet. Maar ik weet wel, als ik mijn vulpen schreef, dan kon ik altijd naar de rand mijn handen wassen.
0: Oh ja, ja. Nou, vandaag in 1830 is in de Amerikaanse staat Pennsylvania de vulpen uitgevonden. En het patent geregistreerd door uitvinder H.D. Hyde.
1: Ja. Zo.
0: Ja. Nou, volgens mij... ze bestaan nog wel natuurlijk, maar ik... ten eerste, wie schrijft er nog?
1: Ja.
0: En een balpen is toch wel makkelijker.
1: Ja.
0: Maar goed, zo'n vulpen, als je dan echt iets officieel moet ondertekenen, is het ook wel weer sierlijk natuurlijk.
1: Ja.
0: Vandaag is ook de overlijdensdatum van Niki Lauda in 2019.
1: Oh. De coureur.
0: Ja.
1: Ja.
0: Klopt. Maar ook het overlijden van Robin Gibb van de Bee Gees. Een van de drie.
1: Okay.
0: In 2012.
1: Ja, ja.
0: En vandaag in 1506 ontdekt Christoffel Columbus. Nee, toen was hij overleden. Ja. Hij ontdekte in 1492 natuurlijk Amerika.
1: Ja,
0: en in 1506...
1: Bij.
0: Daar was je bij, ja. En in 1506 is hij overleden.
1: Ja.
0: Ja, het is vandaag ook de Wereldbijendag.
1: Ja.
0: Nuttige diertjes.
1: Die krijgen het steeds moeilijker.
0: Ja, de Verenigde Naties hebben vandaag 20 mei uitgeroepen tot Wereldbijendag. World Bee Day natuurlijk. Hiermee willen ze de bewustwording vergroten van het belang van de bijdrage van bijen aan duurzame ontwikkeling en de bedreigingen waarmee zij worden geconfronteerd.
1: De Aziatische horenaar.
0: Ja, onder andere. Klopt.
1: Ja.
0: Klopt. Ja, het is vandaag ook Annie M.G. Schmid dag.
1: Oh.
0: Heb je daar boeken van gelezen vroeger?
1: Ja, vast wel. Ik weet zo even de titels niet meer. Maar...
0: Puk van de Pettenflat en zo, dat soort boeken.
1: Ja.
0: Ja. Deze dag in 1997 is uitgeroepen tot de jaarlijkse Annie M.G. Schmid dag. Want 20 mei was haar verjaardag.
1: Okay.
0: En ze is natuurlijk overleden.
1: Ja.
0: In de bibliotheken worden de vlaggetjes uitgehangen, denk ik. Het is vandaag ook in 2005, dus dat is ook alweer 21 jaar geleden. Sheryl Crow, de zangeres, en Lance Armstrong, de wielrenner, die gaan vandaag in 2005 na een relatie van bijna 2 jaar uit elkaar.
1: Hmm.
0: Ja, Lance spendeert gewoon veel meer tijd met zijn ex dan met haar. Ja, dat stond haar natuurlijk niet aan.
1: Ja.
0: Wat logisch is.
1: Ja.
0: En ze verbreekt de relatie. Ja, en vandaag is het ook de geboortedag van niemand minder dan Joe Cocker. Helaas niet meer onder ons. Hij zou 82 geworden zijn vandaag, maar hij is al overleden in 2014. Er is een hele waslijst met wat hij allemaal gedaan heeft. En hij is sinds de jaren 60 is hij eigenlijk wel actief in de muziek. En ik denk, ja, dan verdient dat natuurlijk toch wel een plaatje. Misschien een beetje een onbekendere plaats, maar dit is This Is Your Life.

0: De nummer 1 van de tipparade is dit. Save Me Tonight. Jennifer Lopez samen met David Guetta. En ja, misschien stoot hij wel door naar de top 40. En of dat zo is, dat hoor je natuurlijk aanstaande vrijdag. Want dan hebben de mannen van Weekend Vibes altijd de update voor je van de tip en de top 40. We gaan eens kijken of onze weerman Dennis het weerbericht al heeft.
1: Wat zijn de vooruitzichten? Het wekelijks weerbericht.
2: Ja, vanavond neemt de bewolking langzaam toe, maar blijft droog. De temperatuur zakt terug naar ongeveer 9 graden en er staat weinig wind. Donderdag laat een vriendelijk beeld zien. Wolken en zon wisselen elkaar af en het blijft grotendeels droog. In de middag stijgt het kwik naar ongeveer 15 graden. Lokaal mogelijk nog iets hoger als de zon goed doorbreekt. Er staat een matige wind en het voelt behoorlijk aangenaam aan. Ja, en vrijdag is de dag natuurlijk waar iedereen een beetje naar uitkijkt. Heel de week wordt er al over gesproken. Het wordt de warmste dag van de week. Het kwik loopt dan nog flink op richting zomerse waarde van mogelijk 25 graden of zelfs meer.
0: Oh, heerlijk.
2: Lekker.
0: Zomer.
2: Ja, ja. Heerlijk. Ik geniet er allemaal van met z'n allen. Een echte zomerse dag dus. Ja, meer weer hoor je aanstaande vrijdag in Weekend Vibes met Rens Schapendonk.
1: Nog 2 dagen tot het weekend en het wordt alleen maar beter op je radio.

Ja, Aqua, Dr. Jones, plaatje uit 1997. Ja, en wat je nu hoort is de single van Jim Buckham, toen hij net Idols had gewonnen. Net daarna kwam deze plaat uit, dus hij was een jaar of 16, denk ik. Dit is This Love Is Real.

0: Hij werd tweede in Idols, namelijk Jamai die won, hè?
1: Ja. Ja.
0: Jim Buckham. En hij is, doet meer musicals.
1: Musicals,
0: hè,
1: want, is hij op zich gericht. Ja,
0: zeker, zeker. Hey Dennis, we gaan eens naar het einde van onze show al.
1: Tja.
0: Ik heb nog maar één plaatje te gaan.
1: Nou.
0: Ja, het is natuurlijk, we hebben het al een paar keer gezegd, Pinksterweekend, komend weekend, zomergeblazen op de Vrijthof. De Bikse Bierkant is op vrijdag, daar begint het allemaal mee. Aanstaande maandag, dan is het tweede Pinksterdag, maar dan is er wel een kers op de taart.
1: Ah.
0: Dan ben ik hier met Anoushka. Kijk. En daar komt Henk Roberts, die komt dan langs, want die heeft vorige maand de taart gewonnen.
1: Ja.
0: En die gaat hem dan weggeven.
1: Doorgeven.
0: Ja, dus nou, als je wil weten wie aan wie, dan moet je gewoon lekker blijven luisteren natuurlijk. Ja. Aanstaande maandag van 7 tot 9. En dan volgende week inderdaad, Jules Keres bij ons op bezoek. En dan geven we ook de tickets weg. Als je daar nou kans op wil maken, dan app eventjes naar 013-505-6030. Of kijk gewoon op floradio.nl steeds door de week. Stuur een mailtje. En wie weet ben jij de gelukkige van twee kaartjes voor zaterdag 30 mei. Ja, en dan morgenavond dan staat er weer een weekendpoll voor je klaar. Op de Insta-story van Weekend Vibes Flow Radio. Dan kun je kiezen plaatje 1 of plaatje 2. En dan hoor je aanstaande vrijdag om 7:15. Dan wordt de winnaar bekendgemaakt. En dan weet je ook gelijk wat de Radio Rebound gaat zijn voor
1: aanstaande woensdag.
0: Ja, voor de 27e.
1: Ja.
0: Ja, en dan gaan wij zo meteen maar naar de laatste plaat inderdaad. En Dotan. Dotan.
1: Ja.
0: Ken je hem?
1: Ik ken hem.
0: Ja.
1: En ik weet niet. Oh. Hij hangt toch eens met je aan.
0: Ja? Aan ja, hij heeft natuurlijk een dingetje gehad met...
1: Ja, met de trollen. Het ja. Trollenleger.
0: Ja, ja. Ja, want ja. Hij had zeg maar... hoe moet je dat zeggen, hè? Gezegd dat hij zo vervolgens had
1: ja,
0: of zo. Maar dat bleek dan weer niet
1: in
0: zo.
1: In zijn vliegtuig zat die naast hem was... Die helemaal fan was of zoiets. Die zei dat hij hem niet kende. En ja, geen idee.
0: Oké. Okay.
1: Maar... Het zat heel gek in elkaar. Uiteindelijk klopt het ook voor geen meter. En het, ik weet niet, elke keer als ik die naam voorbij zie komen, dan denk ik toch...
0: Dan er is iets mee, ja. Maar hij kan wel, er zit altijd wel een bepaalde sound aan zijn muziek.
1: Ja.
0: En soms vind ik het leuk en soms niet. En die nieuwe plaat, Let You Go, die heeft toch wel weer iets.
1: Oké.
0: Dus ik zou zeggen, ja, nou, wij gaan hem maar draaien. Ik zou zeggen, tot volgende week voor een nieuwe Break in Your Week. Dennis, dank je wel.
1: Ja, graag gedaan.
0: En wij gaan eruit dus met die plaat. Dit is Let You Go. Hoi, hoi.

0: DecoKey van der Wouw brengt je woning tot leven. Raamdecoratie, gordijnen, horren, een nieuw behangetje. Je huis van boven tot onder, van binnen en buiten. Voorzien van kleur- en verfadvies. Of op zoek naar vloerbedekking, PVC, laminaat of een mooi vloerkleed. Wij brengen warmte en sfeer in uw woning. Natuurlijk kunnen onze vakmannen het werk uit handen nemen, zodat jij alleen maar hoeft te genieten. DecoKey van der Wouw. Voor inspiratie, advies en styling. Je vindt ons in de Hilverstraat 103 Hilvarenbeek en de Molenstraat 41A in Goorle.
1: 9 uur. Nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Partijleider Klaver noemt het de juiste beslissing dat GroenLinks-PVDA-europarlementariër Eickhout opstapt. Eickhout maakte bekend na 17 jaar uit het Europees Parlement te stappen, omdat hij geen motivatie meer heeft. Ook schrijft Eickhout dat hij eerder relaties had die niet passen bij zijn rol. De 49-jarige Eickhout maakte vorige week bekend dat hij een relatie heeft met de 25-jarige Oostenrijkse Europarlementariër Lena Schilling. Zij is lid van de Groenen en Eickhout vicevoorzitter. Klaver bedankt Eickhout voor zijn inzet. De politie in Maastricht heeft de archeoloog aangehouden die onlangs de vermoedelijke resten vond van musketier D'Artagnan. De resten zijn onderzocht in Duitsland en daarna had de gemeente Maastricht aan het Duitse onderzoeksinstituut gevraagd om de botten per post terug te sturen. Maar dat vond archeoloog Wim Dijkman geen goed idee, zei hij eerder tegen de lokale omroep van Maastricht.
3: Die heb ik teruggehaald omdat je niet zomaar zo'n pakketje op de post doet en dan maar moet afwachten of dan het enige echte botje wat erbij zit, of dat dan niet in gruzelementen in Maastricht arriveert.
2: Dijkman heeft een conflict met de gemeente over wie de leiding heeft in het onderzoek. FC Volendam maakt een goede kans om in de Eredivisie te blijven. De club won de eerste wedstrijd in de play-offs tegen Willem II met 2-1. De returnwedstrijd is komende zaterdag in Volendam. Een Engels radiostation heeft per ongeluk koning Charles doodverklaard. Gistermiddag activeerde Radio Caroline de speciale overlijdensprocedure die alle Britse radiostations hebben klaarstaan. De zender ontdekte de vergissing toen het programma plotseling stilviel. Radio Caroline, de vroegere zeezender, biedt op de website verontschuldigingen aan. En het weer vanavond en vannacht droog en morgen steeds meer zon en 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Adverteren? Radioreclame werkt. Check flowradio.nl. Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.

0: uur. Nieuws. Jan van der Putten met het NOS Journaal. De gemeente Stadskanaal vangt vannacht de mensen op die dreigen buiten te moeten slapen omdat het aanmeldcentrum in Ter Apel overvol is. Volgens het COA is er vannacht voor 30 mensen geen plek. Omdat het zo druk is, wil het COA alleen kwetsbare mensen binnen laten overnachten. Burgemeester Sloots van buurgemeente Stadskanaal noemt het een onvoorstelbare situatie. Bijna 4 jaar geleden sliepen ook al mensen buiten omdat er geen plek was. Partijleider Klaver noemt het de juiste beslissing dat GroenLinks-PvdA-Europarlementariër Eickhout opstapt. Eickhout maakte bekend na 17 jaar uit het Europees Parlement te stappen omdat hij geen motivatie meer heeft. Ook schrijft Eickhout dat hij eerder relaties had die niet passen bij zijn rol. Met het vertrek van Eickhout verdwijnt er een hoop ervaring uit het Europees Parlement, zegt correspondent Ardy Stemmerding.
1: Bas Eickhout is de langst zittende Nederlandse Europarlementariër. Sinds 2009 zat hij onafgebroken in het Europees Parlement. En Eickhout gold op het gebied van klimaat als een invloedrijk Europarlementariër.
0: Partijleider Klaver bedankt Eickhout voor zijn inzet. In Oostenrijk heeft een oud-medewerker van de geheime dienst ruim 4 jaar cel gekregen omdat hij spioneerde voor Rusland. De medewerker verzamelde tijdens zijn werk informatie over Russen die waren gevlucht en waarvan de Russische Veiligheidsdienst wilde weten waar ze nu woonden. De oud-medewerker ontkent dat hij voor Rusland spioneerde en gaat in hoger beroep. De eigenaar van de door brand verwoeste woonboulevard in Waalwijk wil alle winkels nog voor het eind van het jaar weer laten herstellen. De brand brak een maand geleden uit in het magazijn van een van de winkels. Het vuur sloeg snel over naar andere winkels. De rookwolken waren in de wijde omgeving van Waalwijk te zien. Het weer vanavond en vannacht droog. Morgen eerst wat wolken, later breekt de zon door en het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: 11 uur. Nieuws. Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Er zijn bijna 8000 extra opvangplekken nodig tegen het einde van de zomer om de situatie in de asielopvang weer onder controle te krijgen. Dat zegt bestuursvoorzitter Jurie Kapteins van het COA in Nieuwsuur. Hij hoopt dat het kabinet de spreidingswet gaat handhaven, zodat de opvang gelijk over heel het land wordt verdeeld. Er lopen volgens de bestuursvoorzitter van het COA ook gesprekken met veel gemeenten over nieuwe opvanglocaties. En dat biedt volgens hem perspectief. De gemeente Stadskanaal is bereid om de mensen op te vangen die vannacht dreigen buiten te moeten slapen, omdat het aanmeldcentrum in Ter Apel overvol is. Volgens het COA is er voor 30 mensen geen plek. Omdat het zo druk is, wil het COA alleen kwetsbare mensen binnen laten overnachten. Burgemeester Sloots van burgemeester Stadskanaal noemt het een onvoorstelbare situatie. Bijna 4 jaar geleden sliepen mensen ook al buiten omdat er geen plek was. Partijleider Klaver noemt het de juiste beslissing dat GroenLinks-PvdA-europarlementariër Eickhout opstapt. Hij maakt bekend na 17 jaar uit het Europees parlement te stappen omdat hij geen motivatie meer heeft. Ook schrijft Eickhout dat hij eerder relaties had die niet passen bij zijn rol. De 49-jarige Eickhout maakte vorige week bekend dat hij een relatie heeft met de 25-jarige Oostenrijkse europarlementariër Lena Schilling. Zij is lid van De Groene en Eickhout vicevoorzitter. Een Engels radiostation heeft per ongeluk koning Charles doodverklaard. Gistermiddag activeerde Radio Caroline de speciale overlijdensprocedure die alle Britse radiostations hebben klaarstaan. De zender ontdekte de vergissing toen het programma plotseling stilviel. Radio Caroline, de vroege zeezender, biedt op de website verontschuldiging aan. De 77-jarige koning Charles was op het moment van de vergissing met zijn vrouw Camilla op bezoek in Noord-Ierland. Het weer vannacht droog bij minimaal een graad of 11. Morgen eerst nog wat wolken, maar later op de dag breekt de zon steeds meer door. Het wordt in de middag 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: 12 uur. Nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De gemeente Stadskanaal vangt vannacht 50 tot 80 asielzoekers op die niet terecht kunnen in Ter Apel. Eerder op de dag besloot het COA dat er in het aanmeldcentrum alleen nog plaats is voor de meest kwetsbare asielzoekers vanwege drukte. Burgemeester Sloots van Stadskanaal zegt dat de buurgemeente niet weg kan kijken en noemt het een onvoorstelbare situatie. In de ochtend keren de asielzoekers terug naar het aanmeldcentrum om hun asielprocedure te vervolgen. Waarschijnlijk zullen er de komende dagen nog problemen blijven in Ter Apel. Een Oostenrijkse oud-medewerker van de inlichtingendienst heeft gespioneerd voor Rusland. Zo verzamelde hij informatie over Russen die het land waren uitgevlucht en gaf hij Moskou 3 telefoons van hoge Oostenrijkse ambtenaren. De man kreeg 4 jaar cel. Hij ontkent de spionage en gaat in hoger beroep. Het aantal mantelzorgers neemt toe. 12 jaar geleden was een derde van de Nederlanders het. En 2 jaar geleden was dat al toegenomen tot bijna 4 op de 10... blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. In totaal zorgden 5,5 miljoen Nederlanders voor iemand anders. Meestal een familielid, zoals ouders of schoonouders. En de hulp die ze leveren verschilt van financiën regelen tot persoonlijke verzorging of gezelschap houden. Het zijn vooral vrouwen die het doen, maar de groep mannen groeit ook. En de finale van de Europa League is overtuigend gewonnen door Aston Villa. De Engelse ploeg was met 3-0 te sterk voor Freiburg. In de finale in Istanbul was eenrichtingsverkeer. Freiburg kon geen vuist maken. Bij Aston Villa viel Ian Maatsen 10 minuten voor tijd in. Voor de club uit Birmingham is het de eerste Europese hoofdprijs na 44 jaar toen won Villa de Europa Cup 1. Voor trainer Emery was het al de 5e Europa League zege. Het weer droog bij minimale graad of 11 vannacht. Morgen eerst wat wolken, later op de dag breekt de zon steeds vaker door bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.

0: 1 uur. Nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De gemeente Stadskanaal vangt vannacht 50 tot 80 asielzoekers op die niet terecht kunnen in Ter Apel vanwege de drukte. Burgemeester Sloot zegt dat zijn buurgemeente niet weg kan kijken. In de ochtend keren de asielzoekers terug naar het aanmeldcentrum om hun asielprocedure te vervolgen. Een ruime meerderheid van de VN-landen vindt dat ze de plicht hebben om klimaatverandering tegen te gaan. 141 landen, waaronder Nederland, stemden tijdens de algemene vergadering voor. 8 landen stemden tegen, onder wie de VS, Iran, Rusland en Saoedi-Arabië. India, een van de grote uitstoters van broeikasgassen, onthield zich van stemming. Het ging in New York over het advies van het Internationaal Gerechtshof vorig jaar over klimaatverandering. Landen moeten verantwoordelijkheid pakken. Gebeurt dat niet, dan kunnen ze voor de rechter worden gesleept. Vanuatu, een eilandenstaat in Oceanië, bracht daarop de resolutie in bij de VN. Het aantal mantelzorgers neemt toe. 12 jaar geleden was een derde van de Nederlanders het. 2 jaar geleden was dat toegenomen tot bijna 4 op de 10. Blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. In totaal zorgden 5,5 miljoen Nederlanders voor iemand anders. Meestal een familielid zoals ouders of schoonouders. En de hulp die ze leveren verschilt van financiën regelen tot persoonlijke verzorging of gezelschap houden. Het zijn vooral vrouwen, maar de groep mannen groeit. En de meeste mantelzorgers zijn 55 plus. Velen maken zich zorgen over overbelasting door de druk die het met zich meebrengt. En de eigenaar van de door brand verwoeste woonboulevard in Waalwijk wil alle winkels nog voor het eind van het jaar weer laten herstellen. De brand brak een maand geleden uit in het magazijn van een van de winkels. Het vuur sloeg vervolgens snel over naar de andere winkels in het blok. Het weer, het koelt vannacht af tot een graad of 11. Overdag eerst nog wat wolken, later breekt de zon steeds meer door. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.